0: Dit is Den Haag FM. 100% Haags.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht 2 steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de 3 slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
1: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
3: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
1: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
1: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
3: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
1: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag FM, jouw stadsradio.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
1: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
0: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
2: Kijk, ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
0: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
1: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
3: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
1: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert, zegt het museum. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Perlage weer toekomstbestendig moet worden. Wie in onze regio wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met lange wachttijden. Soms lopen die op tot een jaar of meer. Vooral het Haga ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kampen met lange wachttijden. De twee ziekenhuizen staan met een wachttijd van 360 dagen bovenaan in het overzicht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitleg is er ook. Ondanks de toegenomen taken in de ziekenhuizen is het aantal opleidingsplekken niet meegegroeid. Het zorgt ervoor dat artsen per dag 1,5 tot wel 2 uur bezig zijn om te kijken naar verwijzingen die binnenkomen. Het weer nog, regenbuien, veel wind met soms harde windstoten. Ook af en toe zon, de maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is alweer 7:11. En dat betekent voor de meesten onder ons dat we ons aan het klaarmaken zijn om naar ons werk te gaan. Nou, ik kan je vertellen, het kan vandaag gaan regenen. Dus zorg ervoor dat je een parapluutje of een dun regenjackje meeneemt. Ja, het is buiten wel wat frisser, maar ik zou niet zeggen dat je nou een dikke jas nodig hebt. Dat zeker niet. Nou, zorg ervoor dat je dus wel voorbereid naar buiten gaat voor misschien een buitje die gaat vallen. En ik zeg maar zo, het is goed voor de natuur. Want de plantjes hebben na vorige week dat we die tropische temperaturen hebben gehad, jongens, hebben echt wel weer wat water nodig, hoor. En ik vind het zelf ook heel relaxed, want ik heb een tuin. En geloof me, ik heb echt niet elke dag zin om die planten water te geven. Dus de natuur, die helpt mij daar een beetje bij. I will be there for you. Doe me gelijk denken aan Friends. Heerlijk, het intro.

Irreplaceable van Beyoncé. Ja, dat is ook wel echt wel weer een oude gouden hoor. Dat nummer is inmiddels alweer 20 jaar oud. Ja, en als je dat hoort, dan denk je bij jezelf, wow, wat gaat de tijd snel, want het nummer komt uit 2006. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar altijd als ik hoor dat iets uit een jaar komt wat boven 2000 is, bijvoorbeeld, oh ja, dat was in 2002, dan denk ik echt, oh ja, dat was gisteren. Dan denk ik, nee, we zitten alweer in 2026. Ja, ik vind het gewoon echt bizar. Kijk, zodra we dan beginnen te praten over, ja, dat was 1995, dan klinkt dat echt ver weg. Maar 2000 klinkt nog niet zo heel ver weg, maar het is toch wel echt al heel wat jaartjes geleden. En ik vraag me af of jij dat dus ook ervaart. En wat ik ook wel eens grappig vind, is dat ik dan op TikTok zit te scrollen. Dat doe ik eigenlijk dagelijks. En dan wordt er wel eens een vraag gesteld aan iemand van, ja, wie vallen onder de categorie oud? En dan geven daar mensen antwoorden. Of nou ja, jongeren meer. Van ja, nee, maar je bent echt oud als je uit 1998 komt. En dan denk ik, nou, dat valt toch hartstikke mee. Dat valt toch hartstikke mee. Ja, dat is in ieder geval echt wel mijn visie daarop. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het gerust even weten, want ik ga de lijnen lekker opengooien. Je kan het laten weten via 070-307-8899. En sowieso vind ik het best wel een lastige vraag om te vragen, vanaf welk jaar vind jij dat iemand oud is, of vanaf welk jaar vind jij jezelf oud? Ja, dat is best wel een vage vraag. Want heel eerlijk, ik denk dat oud zijn ook vooral een gevoel is. Je hebt soms mensen van 40 dat je echt denkt, zo, gaat het? Maar je hebt ook mensen van 40 dat je denkt, zo, jonge geest, lekker jong, ik weet het niet. Ik vind het maar een lastig dilemma. Dilemma van de dag. Het maakt eigenlijk niet uit hoe ik erover voel. Het gaat erom hoe jij je voelt. We gaan luisteren naar How Do I Feel van Rondé.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vlaggetjesdag wordt dit jaar weer gevierd zoals Scheveningers het kennen. Op zaterdag 20 juni veranderen de eerste en tweede haven in een groot feestterrein. Vol muziek, visserij en traditie. Op het programma staan onder andere Chico, Haley Keller en het Schevenings Vissers Vrouwenkoor. Ook kunnen bezoekers weer een kijkje nemen achter de schermen via de visserij en genieten van de vlootschouw in de haven. Morgen staat het Huygenspark in het teken van kansgelijkheid tijdens het festival Spelen zonder Zorgen. Kinderen kunnen gratis deelnemen aan sportclinics, theaterworkshops, spelactiviteiten en zich laten sminken. Met het festival willen de organisatoren laten zien dat ieder kind dezelfde kansen verdient, ongeacht in welke wijk je opgroeit. Het evenement duurt van 12 tot 4 en deelname is gratis. De 28-jarige Hagenaar die vorige week vanuit het stadhuis werd opgepakt, blijft voorlopig vastzitten. De man meldde zich bij de beveiliging en zei dat hij een bom bij zich had. Het stadhuis en omliggende gebouwen werden daarop ontruimd. In zijn rugzak zijn uiteindelijk geen explosieven aangetroffen. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij nog 14 dagen langer in voorarrest blijft. En dan het weer van vandaag. We beginnen met geregeld bewolking. Vooral vanmiddag kunnen er enkele regen- en onweersbuien overtrekken. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Met een zwakke tot matige zuidenwind wordt het ongeveer 22 graden.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Sorry, I'm here for someone else. Ik vind het echt een gaaf nummer. Maar als het je zou gebeuren... Ja, nee, sorry. Toch wel een beetje schaamtelijk. En vandaag ging mij wekker om 4 uur. En jongens, ik moest even dit tegen... gebeuren. Ja, nee, sorry. Toch wel een beetje schaamtelijk. En vandaag ging mij wekker om 4 uur. En jongens, ik moest even dit tegen mezelf zeggen.
1: Even wakker.

mezelf, nou, ik wil dat niet riskeren dat het dan super druk is. Dus dan ga ik een half uurtje eerder uit huis. Want ja, ik kon niet te laat komen hier op de radio. Eerlijk is eerlijk. Want ja, ik wil graag wakker worden met jou samen. En dat zou dan niet gaan. Dus daarom gaat mijn wekker nu een half uurtje eerder. En dat voelde ik gisteravond toch wel. En ik ben echt heel vroeg naar boven gegaan. Mezelf helemaal ready gemaakt om het bed in te stappen. Nou, en dan lig ik op een gegeven moment in bed. En dan denk ik, zo, lekker vroeg. Ik ga ervoor. En dan toch weer dat scrollen. En uiteindelijk leg ik dan die telefoon weg. En dan is het toch weer warm in die kamer. Dan sta ik weer op. En dan gaat die ventilator aan. En dan lig ik weer. Nou, en uiteindelijk ben ik in slaap gevallen. En dan ja, toch te kort. Toch weer te kort. Terwijl ik ging ruim op tijd naar bed. Nou, van alles en nog wat gebeurt dat je dan niet gaat slapen. En nou, ik heb dus zo'n smartwatch. En die houdt dus je slaap bij. En ik kan je vertellen, we gaan het er even bij pakken, jongens. Ik heb afgelopen nacht bijna 6 uur geslapen. 5 uur en 40 minuten. Dus dat is bijna 6 uurtjes. Dan moet ik eerlijk toegeven, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen slaapritme of wat hij nodig heeft qua slaap. Nou, je hoort wel eens mensen zeggen, ja, het is echt, je moet eigenlijk echt 8 uurtjes slapen elke dag. Ja, ik kom daar niet aan. Ook als ik de volgende dag vrij ben, word ik vaak gewoon van mezelf wakker tussen de 6, max 7 uurtjes. Dus voor mijn doen is het ook wel weer, ja, toch wel lekker dat ik heb geslapen bijna 6 uurtjes. Dat is voor mij eigenlijk een perfect tijdstukje. Maar ja, dus de komende 2 weken nog moet ik in ieder geval eerder opstaan, want dan zijn die wegwerkzaamheden nog bezig. En het kan ook zomaar zo zijn dat jij hier ook last van hebt. Want nu dat eigenlijk we naar de zomermaanden gaan, gaat de gemeente onwijs veel bouwen, wegen afsluiten in de stad. Bijvoorbeeld het Rijkswijkse plein. Dat is sinds gisteren afgesloten. Of dus daar zijn ze gisteren begonnen met werkzaamheden. En die kunnen tot 4 maanden duren. Dus dat gaat denk ik wel echt veel druk op de stad geven. Dus hou er in ieder geval rekening mee. De Oude Haagweg, daar gaat ook een en al wat gebeuren. En zo nog veel meer straten. Saturnusstraat, het vliegt ineens in mijn hoofd, denk ik. Ja, die ook nog. Dus ja, het is gelukkig wel zomer, dus minder druk. Maar extra reistijd is belangrijk.

0: Mr. Know-it-all. Ik vind dat zo irritant als mensen denken dat ze alles weten.
1: Zanchi's Classic.
0: Vandaag neem ik je mee naar het jaar 2001. Nou, je komt thuis van een lange schooldag of werkdag. En er is maar één persoon waaraan je kan denken. Want wat ben jij verliefd, zeg. Oh, oh, oh. En het blijft maar door je hoofd spelen. En je hoopt op een gegeven moment dat je toch dan een berichtje krijgt van deze persoon. Nou, destijds was het nog echt via sms. En er komt maar geen bericht binnen. Dus je gaat maar Snake spelen op je telefoon. Want ja, wat moet je anders doen? En op een gegeven moment dan heb je je computer opgestart of je hebt je radiootje aangedraaid. En dan komt dit nummer langs. En dit nummer was precies eigenlijk hoe jij je voelde. Het sloeg gewoon elke noot, elke toon aan. En je dacht, ja man, Usher, jij weet hoe ik me voel. Ik heb het natuurlijk over het nummer You Got It Bad. Dus Zanchi's Classic of the Day, You Got It Bad van Usher.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert, zegt het museum. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Perlage weer toekomstbestendig moet worden. Wie in onze regio wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met lange wachttijden. Soms lopen die op tot een jaar of meer. Vooral het Haga ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kampen met lange wachttijden. De twee ziekenhuizen staan met een wachttijd van 360 dagen bovenaan in het overzicht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitleg is er ook. Ondanks de toegenomen taken in de ziekenhuizen is het aantal opleidingsplekken niet meegegroeid. Het zorgt ervoor dat artsen per dag 1,5 tot wel 2 uur bezig zijn om te kijken naar verwijzingen die binnenkomen. Het weer nog, regenbuien, veel wind met soms harde windstoten. Ook af en toe zon, de maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen. Het allerleukste wat ik vind om te doen is wakker worden samen met jou. Het is weer 8:05. Als je vandaag naar buiten gaat, doe dan even een jackie of een jasje of een parapluutje mee. Want het gaat vandaag ook af en toe regenen. Ja, ik weet het. Na die tropische temperaturen van vorige week kan jij een beetje teleurgesteld zijn, maar ik ga je vertellen waarom dat niet zo hoeft te zijn. Want deze regen zorgt ervoor dat de natuur weer al zijn hydratatie krijgt, die natuurlijk nodig heeft. Want die plantjes die hebben ook gewoon dorst. En die kunnen niet zoals jij en ik eventjes hupskee een flesje water pakken of de kraan openzetten. Dus voor de natuur is het hartstikke goed. En gisteren hebben wij natuurlijk ook van de weerman Huub Misee gehoord dat dit ervoor gaat zorgen dat onze mooie stad nog groener gaat kleuren. Want doordat, ja, vorige week dus die mooie temperaturen en nu dat er dan weer wat neerslag komt, zorgt ervoor dat eigenlijk de natuur optimaal kan groeien. Dus, ik wil niemand horen zeuren vandaag. Want het is gewoon lekker weer.

0: De Haagse Spotlight.
1: En in de Haagse Spotlight zetten we iedere week talenten die het verdienen om in het zonnetje te staan. Nou, vandaag is dat Pearl Ramos en een artiest uit Den Haag die hard werkt aan haar muzikale carrière en steeds meer van haarzelf laat horen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is het?
2: Gaat hartstikke goed.
1: Ja, je hebt weer een nieuw nummer uitgebracht, Use It To Be Us. Dat nummer gaat supergoed met een toffe videoclip. Hoe ben je op het idee gekomen voor dat nummer?
2: Ja, het nummer gaat over, ja, je kent het allemaal wel, je relatie waar je iemand waar je heel lang mee bent geweest. En nu zie je diegene na jaren of een tijdje later. En dan ben je opeens iemand die je gewoon maar kende. Waar je eigenlijk heel veel mee hebt gedeeld. Maar dan loop je langs elkaar eigenlijk alsof je al die herinneringen niet hebt opgebouwd samen, zeg maar. Daar gaat het liedje over.
1: Alsof het nooit is geweest.
2: Maar het is er niet meer, zeg maar.
1: Ja. Het is er niet meer.
2: Ja.
1: Ja, en heb je dat ook uit je eigen ervaringen meegenomen in het nummer?
2: Wel. Je hebt natuurlijk wel relaties gehad waarvan, ja, die zie je nu. En die groet je misschien wel van, hey, and that's it. Maar ja, eigenlijk wordt alles daarvoor wordt vergeten. Vaak zijn we heel erg bezig met de dingen die niet goed zijn gegaan in een relatie.
1: Ja.
2: En ik ben op dit moment gewoon echt bezig met, ja, mijn focus op de dingen die wel goed zijn gegaan in vorige relaties. Want ja, ik vind het gewoon niet nodig om alleen maar te focussen op wat niet goed is gegaan. Dat doen we eigenlijk heel snel, zeg maar.
1: Klopt. Ja. En ik denk uiteindelijk, elke relatie heeft natuurlijk ook wel wat moois. Waar je denkt, oh ja, weet je. Bijvoorbeeld, ik moet gelijk eigenlijk denken ook aan Ariana Grande. Dat is in dat nummer eigenlijk al haar exen bedankt voor iets anders.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Dus een beetje vanuit die insteek.
2: Ja.
1: Voor mensen die Pearl nog helemaal niet kennen. Want ja, ik heb jou natuurlijk overal gezien. Ja, wie ben je eigenlijk?
2: Ja, ik ben Pearl Ramos, 35 jaar.
1: Niet te zien.
2: Nou, dank je. De mama van een prachtige zoon. Daarnaast run ik een beautybedrijf. En ben ik dansdocente. Los van mijn carrière, dan zeg maar waar ik aan het werken ben. Ja, ik ben gewoon een vrolijke, passievolle dame.
1: Ja, altijd overal te vinden.
2: Ja,
1: je zegt ja, niet opgeven. Ik zag ook staan dat je naar Milkshake gaat dit jaar. Dat je daar als MC staat.
2: Ja, super tof. Nu al 4 jaar volgens mij. Ik heb een keer daar een show gehad. Heel tof. Echt gewoon mijn eigen muziek. En daarna ben ik altijd geboekt als host. Dus ik ben gewoon daar ook, sta ik er elke keer via Fanmazing. Dus dat vind ik heel tof. Heel, heel, heel tof.
1: Ja, dus echt gewoon, voelt al helemaal als je eigen plekje ook daar. Ja.
2: Het is ook echt een heel groot festival. En heel leuk. Ja.
1: Ja, want je hebt meer grote festivalen gestaan. Help me ervoor.
2: Zevenfest, Oh My Festival, Parels van de Stad. Kwaku, ja, gewoon.
1: Ja, gewoon heel veel.
2: Alle grote dingen heb ik wel gestaan, ja.
1: Ja, ik denk, als je op zoveel plekken ook hebt gestaan, dan heb je volgens mij ook wel bizarre dingen meegemaakt. Is er voor je zegt, nou, dat was echt crazy?
2: Ik vind niet zo snel iets crazy. Dat is heel dat ding. Crazy. Ja, ik denk gewoon wel dat je artiesten ziet. Waar ik bijvoorbeeld op een Oh My Festival, ja, sorry. Er waren zoveel Amerikaanse artiesten. En daar zit je dan gewoon mee bij de artiestenplek, zeg maar, backstage. Daar chill je dan eigenlijk gewoon mee. En dan, ja, dat is wel bizar, zeg maar. Ik vind dat wel echt heel tof.
1: Ja.
2: En dan zo dun die lijn is van, oké, artiesten van hier en artiesten van daar. En ben je al wat groter, ben je al wat minder groot. Waarvan ik merk hier in Nederland, is dat onderscheid wel groter.
1: Ja.
2: Dat Amerikanen vaak zoiets hebben van, yo, we zijn gewoon collega's.
1: Ja.
2: Vind ik dat hier wel wat minder, zeg maar. Maar ja. Dat vind ik wel bizar dat het zo was. Ja, dat ik gewoon echt toffe artiesten heb mogen ontmoeten op die manier.
1: Dus eigenlijk zeggen dat de vibe met bijvoorbeeld de Amerikaanse artiesten gewoon eigenlijk ook wat relaxter is?
2: Ja, buitenlandse artiesten in het algemeen.
1: Ja, en hier misschien wat meer, ja, toch elkaar aankijken of concurrentie,
2: ja,
1: dat
2: niet,
1: gevoel.
2: Ik weet niet of er concurrentie is, maar meer het verschil is groter. Zo ervaar ik het, hè?
1: Ja. Nee.
2: Ja, precies, zo ervaar ik het, ja.
1: Ja, en ik denk ook, ja, als natuurlijk gewoon een artiest, want gewoon hier vanuit Den Haag, en dan zit je ineens met allemaal artiesten uit alle landen. En ik denk dat sowieso een heel leuk gevoel is.
2: Super tof, ja. Heel tof.
1: Ja. Wat staat er dit jaar nog meer voor jou allemaal op de agenda?
2: Ik ben bezig met een album. En met een live show. Ik ben daar heel hard mee bezig. Heel erg hard aan het brainstormen vooral. Mensen kennen mij echt als de showwoman, zeg maar. Zingen en dansen tegelijk.
1: Ja,
2: en
1: klopt.
2: Dat is heel leuk. Dat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan. Maar ik ben wel echt toe aan gewoon zingen een keer. Want heel veel mensen zeggen ook van, ja, hè, maar zingen en ook ballads. Zingen, weet toch, ja, je kan in de studio zoveel voor elkaar krijgen. Dus als mensen mij niet live hebben horen zingen, echt zingen, dan weten ze ook eigenlijk niet hoe goed ik kan zingen. Dus ik denk dat ik nu bij mijn volgende show, waar ik echt mee bezig ben, echt wel wil laten zien hoe goed ik kan zingen. wel dans, ook eromheen, ook wel echt entertainment, maar niet, vooral niet ik heel veel dansen.
1: Ja, dus dat je zelf gewoon echt je adem overhaalt voor de zang en waarschijnlijk dan wel een dansgroep op de achtergrond. Kan je wel een beetje
2: dansgroep wat, misschien niet, maar wel dansers. Dat gaat echt niet wegblijven.
1: Nee, hè? Nee, want dat is ook echt wel, ja, als ik denk aan Pearl, dan zie ik dansers, ik zie een hart optreden, ik zie echt gewoon ook vrouwenpower erin terugkomen.
2: Klopt.
1: Dus dat blijft wel.
2: Dat blijft zeker. Dat gaat niet weg. Nee.
1: En wanneer kunnen we dat allemaal verwachten?
2: Nou, ik heb nu de eerste single uitgebracht. Ik ga er nog 3 doen als het lukt. Nog 3 en anders wordt het in totaal 3, dus niet 4. En ik wilde eigenlijk oktober mijn album uitbrengen, maar misschien ga ik toch iets eerder doen. Ik weet niet. Ik moet even kijken. Ik ben ook zo perfectionistisch. Ik heb zoveel muziek al gemaakt, maar dat moet ik even uitzoeken. Ik ben wel echt van mening dat ik nu gewoon moet kiezen en niet elke keer overal maar 80 keer naar luisteren. Soms moet je ook gewoon releasen.
1: Ja, soms moet je gewoon gaan. Want ja, dit nummer gaat echt onwijs hard. Hij is vorige week volgens mij uitgekomen.
2: Nu 2 weken.
1: 2 weken geleden.
2: Ja.
1: Ja, en hij gaat in ieder geval echt onwijs hard. Wat voor reacties krijg je zelf terug?
2: Ja, ik had nou ook al een tijdje niet meer gereleased. En de laatste dingen die ik had gereleased zaten meer in de Caribbean vibe. Dus dit is wel echt mijn stijl. Dat urban gemixt met wat Latin. Maar het urban, dat is wel echt mijn ding. En mensen hebben hier echt op gewacht. Dus daarom, ik denk dat hij daarom ook zo hard gaat. Het gaat echt heel goed.
1: Ja, ja. Dus ik zou zeggen, meid, gewoon lekker doorpakken.
2: Ja. Ja. Ja, mijn volgende release staat al klaar. Dus over 2 weken.
1: Ja. En is dat een beetje dezelfde feeling?
2: Ja, dat is meer een sexy tune. En met een featuring, een mannelijke featuring, echt super tof. Ja.
1: En mogen we al weten met wie? Of is dat nog?
2: Dat hou ik nog geheim.
1: Hou je nog geheim? Ja. Voor de mensen, waar kunnen ze jou vinden voordat we natuurlijk naar jouw nummer gaan?
2: Via Instagram Pearl Ramos. Nee, ik heb me veranderd.
1: Tinkerbell, toch?
2: Nee, ik ga even kijken hoor.
1: Ja, we gaan even kijken.
2: Ik heb me veranderd.
1: Want op Spotify in ieder geval wel Pearl Ramos.
2: Ja. Spotify Pearl Ramos, YouTube Pearl Ramos. Op Instagram, this is Pearl Ramos. En mijn Snapchat, ja, laten we die maar gewoon laten. Voor.
1: Ja, die laten gewoon voor wat het
2: ja,
1: is.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, ik denk dat iedereen hartstikke benieuwd is geworden naar het nummer. Dus dit is Use It To Be Us van Pearl Ramos. Yes.

Ja, het is dus echt wel eventjes op dit moment gaan regenen. Ik zei eerder al, als jij zometeen uit huis gaat, neem dan echt even een pluutje mee. Doe een jasje aan, want ja, ik kijk nu naar achter en ik zie dat de straten nat worden. En ik zie ook echt al mensen lopen met een paraplu uit. En het is best wel een grappig gezicht. Want ik kan vanaf, zeg maar, de studio waar wij zitten. We zitten in de Centrale Bibliotheek. Nou, bij de Centrale Bibliotheek zijn alle muren zijn van glas. Dus het is echt één grote raampartij. Dus ik kan onwijs goed naar achter kijken. En dat doe ik ook op dit moment. En ik zie het straatbeeld. Ik zie een beetje van alles en nog wat. Ik zie mensen echt met een wat dikkere jas aan. Ik zie mensen met capuchons op. Maar ik zie ook gewoon mensen met een t-shirtje. Ik zie mensen met een paraplu. Ik zie mensen die aan het rennen zijn. Echt, het is echt heel grappig. En het geeft ook wel weer een beetje weer hoe Nederland het weer letterlijk is. In Nederland weet je namelijk niet zo snel wat je moet verwachten. Gisteren zei ik bijvoorbeeld nog tegen Huub van, joh, hè, hoe kan dat nou? De ene week is het super warm en de andere week is het weer tegenovergesteld. Dan zei hij, ja, dat is toch wel echt Nederlands weer. En dan 's ochtends die strijd. Wat moet ik aan? Wat moet ik mee? Nou, ik kan je in ieder geval zeggen, neem dus een pluutje mee. Ja, wat, zoals ik het vanochtend heb ervaren, was het niet koud. Ik vond het niet koud. Er hing nog een beetje een soort damp. Nou, inmiddels zijn we alweer zeker 2 uurtjes verder van het laatste moment dat ik buiten was. Ja, echt zeker zeggen van, goh, het is nu nog steeds een beetje damperig. Ja, dat weet ik dus niet. Daarvoor moet ik dus eigenlijk even naar buiten lopen. Want als ik zo kijk en mensen met hun jas aanzien, dan vermoed ik dat het toch wel ja, wat aan het afkoelen is. Kijk, dit is zo grappig. Eigenlijk wil ik jullie nu eigenlijk allemaal vragen, als je aan het luisteren bent en als je de mogelijkheid hebt, dus niet als je in de auto aan het rijden bent natuurlijk, maar pak even je telefoon erbij of zet even de tv aan op Den Haag TV. En of via je telefoon, ga even naar de app van Den Haag FM. Want dan kan je live meekijken. Maar dan zie je dus achterbij letterlijk wat ik nu aan het beschrijven ben. Mensen met paraplu's voorbij gaan. Mensen die in de regen heel moeilijk aan het kijken zijn. Want die regen komt in hun gezicht. Ja, het is verschrikkelijk. Dat wel. Want meer in die zin, ik vind het hartstikke lekker dat het even afkoelt. Laat ik dat even vooropstellen. Maar regen in mijn gezicht? Oh jongens, nee. Dan gaan mijn mascara alle kanten op. Mijn haar gaat alle kanten op. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar om dat dus vanaf hier te zien, ja, is toch wel een beetje grappig. Stay High, Tove Lo, featuring Hippie Sabotage. We luisteren steeds naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En dit is de allerleukste ochtendshow van Den Haag. Zuid-Holland. Misschien wel van heel Nederland.

0: Vierdaagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vlaggetjesdag wordt dit jaar weer gevierd, zoals Scheveningers het kennen. Op zaterdag 20 juni veranderen de eerste en tweede haven in een groot feestterrein. Vol muziek, visserij en traditie. Op het programma staan onder andere Chico, Haley Keller en de Scheveningse Vissers Vrouwenkoor. Ook kunnen bezoekers weer een kijkje nemen achter de schermen van de visserij en genieten van de vlootschouw in de haven. Morgen staat het Huygenspark in het teken van kansgelijkheid tijdens het festival Spelen zonder Zorgen. Kinderen kunnen gratis deelnemen aan sportclinics, theaterworkshops, spelactiviteiten en zich laten sminken. Met het festival willen de organisatoren laten zien dat ieder kind dezelfde kansen verdient. Ongeacht in welke wijk je opgroeit. Het evenement duurt van 12 tot 4 uur en deelname is gratis. De 28-jarige Hagenaar die vorige week vanuit het stadhuis werd opgepakt, blijft voorlopig vastzitten. De man meldde zich bij de beveiliging en zei dat hij een bom bij zich had. Het stadhuis en omliggende gebouwen werden daarop ontruimd. In zijn rugzak zijn uiteindelijk geen explosieven aangetroffen. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij nog 14 dagen langer in voorarrest blijft. En dan het weer van vandaag. We beginnen met geregelde bewolking. Vooral vanmiddag kunnen er enkele regen- en onweersbuien overtrekken. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Met een zwakke tot matige zuidenwind wordt het ongeveer 22 graden.

0: New Religion van Bebe en Faithless.
1: Plaat van de week.
0: En deze week is er een plaat genomineerd, wat ook eigenlijk perfect past bij waar wij nu zitten. We zitten in de eerste week van juni. En wat gaat er aanbreken? Ja, het allergrootste voetbaltoernooi ter wereld, het WK. Nou, in Den Haag leeft dat natuurlijk. Je hebt echt een paar straten, die zijn al helemaal oranje gekleurd. Echt, ja, je kan het niet bedenken of het is wel oranje. Zelfs de lantaarnpalen zijn nog daar oranje gemaakt. En ik ben benieuwd of jouw straat er ook aan meedoet. Laat vooral even weten als jij zo'n oranje straat hebt gevonden. Want wij komen daar natuurlijk heel graag langs. Dus ik dacht, ja, het leeft overal. Voetbal leeft. De zomer leeft, dus er is maar één nummer natuurlijk wat ik kan nomineren als plaat van de week. En dat is Shakira featuring Burna Boy met Die Die. Nou, dit nummer is natuurlijk ook een beetje gemaakt helemaal in de WK-sferen. Shakira heeft eerder een nummer gemaakt voor de WK. Dat was echt een aantal jaren geleden. Dat was toen met Waka Waka. Nou, die kent iedereen. En ze doet het nu gewoon weer. Nu samen met Burna Boy dus. Ja, het is een nummer vol energie, zomerse vibes. En het maakt ons helemaal ready. Want ja, ik hoop gewoon dat Nederland heel ver gaat komen in het WK. Daar heb ik natuurlijk heel erg veel voor. Dus ja, het is een nummer vol energie, zomerse vibes. En het maakt ons helemaal ready. Want ja, ik hoop gewoon dat Nederland heel ver gaat komen in het WK. Daar heb ik natuurlijk heel erg veel zin in.

0: De tijd vliegt altijd onwijs snel als je het naar je zin hebt. En we gaan zo meteen al bijna naar het nieuws van 9 uur. Maar eerst heb ik nog een lekker nummer voor jou klaarstaan. En dat is I Don't Want to Miss a Thing. Na het nieuws ben ik weer bij je terug. Tot zo.
1: I could stay awake just to hear.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zou voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het OM laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had, werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
5: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
4: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas. En er zijn dus andere grote problemen.
5: Echt iets wat zich nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
4: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. En het is weer de tijd van avondvierdaagse. In Moerwijk is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
6: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurt in de buurt.
4: Met een wandelmars muziekje eronder was mooi. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan die wandelvierdaagse in het Haagse Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Het weer nog, regenbuien, ook vanavond. Veel wind en soms harde windstoten. Ook af en toe zon vandaag. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Het laatste uurtje van de Ochtendshow is alweer aangebroken. Het is alweer 9:05. En als jij op dit moment pas jouw oogballen aan het openen bent, ja, dan sowieso, hè. Heerlijk heb jij dan kunnen slapen. Maar hou wel even rekening met dat het vandaag buiten, ja, toch wel een beetje aan het druppelen is, een beetje regenachtig is. Dus ik zou jou willen adviseren om een parapluutje mee te nemen. Een dikke jas is wat mij betreft niet nodig. Maar ja, ben jij een hele erge koukleun? Dan misschien wel. En ja, kom droog de dag door. Ja, voor de natuur is het natuurlijk hartstikke goed, want die heeft wel het water nodig. Amy Winehouse, You Know I Am No Good.

0: is.
1: Wil jij nou op dit moment een plaatje aanvragen? Dan kan dat. De lijnen zijn open en jij kan een plaatje aanvragen. En ik wil dan eigenlijk dat jij een plaatje aanvraagt die perfect past bij deze dag. Nou, dat kan je dan sturen naar 070-307-8899. En laat me even weten welke nummer jij wilt horen en waarom. En dan kan jouw nummer zometeen misschien hier zo bij Den Haag FM terug horen.

Wie houdt me dan vast van Venster? Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. En ja, de wereld wordt steeds meer veroverd door AI. Sommige mensen noemen het AI. Ik vind AI gewoon lekkerder klinken natuurlijk. En zometeen hebben we ook hier zo bij mij in de uitzending Ferry. En hij gaat namelijk alles vertellen over de maand van de AI hier zo in de centrale bibliotheek. Er zijn allerlei dingen te beleven, allemaal rondom dit thema. Want heel veel mensen die weten nog niet precies wat het is, of die denken, ja, ik blijf er ver van weg. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want ook jij hebt er dagelijks mee te maken. En vaak ook in manieren dat je het zelf niet eens doorhebt. Dus daar horen we zometeen meer over. Ja, ik vind het echt een hele toffe uitvinding. Het is, je kan er zoveel dingen mee doen. Ook als je bijvoorbeeld een gek vlekje hebt tegenwoordig op je huid. Ja, je kan er een foto van maken en dan kan die zelfs helemaal kijken van wat het dan is. Nou, of dat nou echt ook wetenschappelijk onderbouwd is, dat weet ik niet. Dus ik zou altijd wel adviseren om alsnog jouw dokter te bellen. Maar soms kan het ook wel een beetje helpen als je denkt van, oh ja, nou, ik heb nu bijvoorbeeld buikpijn. Nee, jongens, ik geef echt heel slecht advies aan jullie. Nee hoor, doe maar gewoon niet naar mij luisteren. Ga maar gewoon lekker naar de dokter.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vlaggetjesdag wordt dit jaar weer gevierd zoals Scheveningers het kennen. Op zaterdag 20 juni veranderen de eerste en tweede haven in een groot feestterrein voor muziek, visserij en traditie. Op het programma staan onder andere Chico, Haley Keller en de Scheveningse Vissers Vrouwenkoor. Ook kunnen bezoekers weer een kijkje nemen achter de schermen van de visserij en genieten van de vlootschouw in de haven. Morgen staat het Huygenspark in het teken van kansgelijkheid tijdens het festival Spelen zonder Zorgen. Kinderen kunnen gratis deelnemen aan sportclinics, theaterworkshops, spelactiviteiten en zich laten schminken. Met het festival willen ze laten zien dat ieder kind dezelfde kansen verdient, ongeacht in welke wijk je opgroeit. Het evenement duurt van 12 tot 4 uur en deelname is gratis. De 28-jarige Hagenaar, die vorige week vanuit het stadhuis werd opgepakt, blijft voorlopig vastzitten. De man meldde zich bij de beveiliging en zei dat hij een bom bij zich had. Het stadhuis en omliggende gebouwen werden daarop ontruimd. In zijn rugtas zijn uiteindelijk geen explosieven aangetroffen. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij nog 14 dagen langer in voorarrest blijft. En dan het weer van vandaag. We beginnen met geregeld bewolking. Vooral vanmiddag kunnen er enkele regen- en onweersbuien overtrekken. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Met een zwakke tot matige zuidenwind wordt het ongeveer 22 graden.

0: AI is overal. Van ChatGPT tot muziek, foto's en zelfs het nieuws dat we dagelijks zien. Daar kan ook AI in voorkomen. Daarom organiseert Bibliotheek Den Haag de hele maand juni de maand van AI, van de AI. Met workshops, lezingen, debatten en activiteiten voor jong en oud. Nou, de bibliotheek wil Hagenaars helpen om kunstmatige intelligentie beter te begrijpen. En Ferry is bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik ga toch vragen om nog net iets dichterbij je.
1: Ik ga net iets dichterbij dan.
0: Ja, perfect. Perfect. Ja. Top. Ja, nou, jullie organiseren dus de maand van de AI. Ja, waarom doen jullie dat? Eigenlijk om te zorgen dat mensen het beter gaan begrijpen. Maar een maand lang wordt de aandacht aan besteed. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, wij merken gewoon in onze vestigingen door de stad heen dat er gewoon vraag is naar informatie over AI in allerlei vormen. En mensen willen gewoon weten, wat is dat nou eigenlijk en wat kan ik ermee? Sommige mensen weten er wel wat van, maar die willen dan weten hoe ze plaatjes moeten maken. Andere mensen denken van ja, maar dat AI, dat is allemaal onbetrouwbaar. En wat gebeurt er dan? En nepnieuws. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten aan AI. En we proberen er een aantal van goed te belichten in deze maand. En we gekozen om dat in één maand te doen, om gewoon alles te bundelen. Ik geloof dat we iets van 30 activiteiten in 11 vestigingen hebben deze maand. Wat niet wil zeggen dat die maand ophoudt. Hè. Vanaf het najaar gaan we echt wel veel meer doen op het gebied van AI in het kader van ons programma Digitaal Burgerschap. Daar zitten ook andere dingen bij, digitaal nalatenschap en zo. Maar goed, dat is voor een ander moment. Deze maand focussen we even op AI.
0: Ja, nou wat je net al zegt, heel veel mensen die hebben niet eens door wat eigenlijk AI allemaal doet. En denken ook van, oh ja, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar we komen toch dagelijks tegen. Wat zijn bijvoorbeeld vormen waarmee mensen ermee in aanraking komen, maar er niet bij stilstaan?
1: Nou ja, ik denk dat op socials heel veel dingen voorbij komen. Filmpjes en dergelijke, waarvan mensen niet doorhebben dat het AI is. Sommige dingen zijn natuurlijk wel overduidelijk. Hè. Mensen kunnen zich misschien wel de foto van de pauze in zijn dikke winterjas herinneren. Ja, dan kan je wel afvragen. Want daar gaat hij waarschijnlijk niet echt in rondlopen. Maar ook gewoon zeg maar op het gebied van polarisatie. Weet je wel, dat er gewoon nepnieuws, desinformatie verspreid wordt. Waar mensen niet goed van in de gaten hebben. Dat uit weinig betrouwbare bronnen komt. En ja, dat gaat dan de ronde doen. En mensen zijn ook heel erg huiverig voor digitale oplichting. Weet je wel, wat gebeurt er en hoe kan ik dat voorkomen?
0: Ja, want eigenlijk wat we zien rondom AI is dat het, ja, eigenlijk de techniek gaat zo snel. Dagelijks wordt er zoveel verbeterd. Maar daardoor inderdaad worden ook criminelen online ook steeds slimmer.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En hoe kan je jezelf daar dan tegen weren? En daar geeft u dan ook misschien deze maand workshops? Of,
1: ja, daar hebben we morgen een soort interactief panelgesprek over hier in de Centrale Bibliotheek om 1:00 middags. Dat is onder leiding van Aliko van Zanten. Nou, mensen kennen haar waarschijnlijk wel, van Opsporing Verzocht. En we hebben een aantal mensen op de bank uitgenodigd. Iemand van de Haagse Hogeschool, die veel over AI weet. Hè. Ze doen daar opleidingen op het gebied van AI. We hebben iemand namens de politie en iemand namens het bankwezen. En in die combinatie denk ik dat we heel veel informatie kunnen gaan verschaffen over hoe het te werk gaat, hoe je het kan herkennen, hoe je het zou kunnen voorkomen. Maar ook wat je kan doen als je toch slachtoffer bent geworden.
0: Ja,
1: en,
0: precies.
1: Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk de mensen die aanwezig zijn betrokken worden in het gesprek, hun vragen kunnen stellen, zorgen kunnen uiten. Ja, en dan hopen dat we daar wat duidelijkheid in kunnen geven.
0: Ja, en dat is eigenlijk nu één ding van alle dingen die er gaan plaatsvinden. Want ik heb hier een heel mooi, bijna een programma foldertje liggen. En je ziet onwijs veel dingen die deze maand allemaal langskomen. Taalmodellen in je werk en privéleven. De AI bullshit, bingo.
1: Dat is onze afsluiting.
0: Ja, creatief met AI. Waar kijk je zelf het meest naar uit als je naar...
1: Nou, ik denk toch ook wel morgen. Dat is denk ik wel een belangrijk ding. Dus als je daar vragen over hebt. Want we gaan bijvoorbeeld vertellen hoe het zit met WhatsApp-fraude. Maar dan in een nieuwe vorm. Dat mensen gebeld worden door hun kleindochter.
0: Ja.
1: Van, ik mag geld ontvangen, want ze zijn zo. Wat hun kleindochter niet is. Het is AI, gegenereerd doordat kleindochter ooit eens op de socials een filmpje heeft geplaatst, waardoor haar stem te gebruiken is. Nou, weet je, dus dat is denk ik een hele groot. Ja, en die bullshit bingo die je noemde, ja, die lijkt me ook heel erg leuk.
0: Ja, die lijkt mij ook leuk.
1: Afsluiten. Maar ook tussendoor, gewoon de nationale basiscursus voor AI, die kun je gewoon online zelf doen. Maar we merken dat mensen daar best wel een soort startmomentje voor nodig hebben. Dus we gaan gewoon gezamenlijk starten met het begin. En dan kunnen mensen zelfstandig thuis verder. Of misschien zeggen ze wel, dat lukt me niet, ik heb nog extra hulp nodig. En dan kunnen ze ook weer bij ons terecht.
0: Ja, precies. Ja. En ik kijk nu eigenlijk voor mij. We staan hier natuurlijk in de centrale bibliotheek. En ik zie dat ze aan het opbouwen zijn. Ik zie een soort, ja, is het een fotobooth-achtige muurwand ontstaan? Ja.
1: Het heet de Poem Booth. Het is inderdaad een vrij futuristisch apparaat. Daar kun je voor gaan staan en dan maakt het apparaat een foto of een scan. Dat technisch weet ik eigenlijk niet exact wat er gebeurt. Maar dan komt er een persoonlijk gedicht op het scherm tevoorschijn, wat dus op jou geënt is. En je kan dat met een QR-code naar e-mail laten sturen. Maar als je dat veel te ingewikkeld vindt, kun je natuurlijk ook gewoon met je telefoon een fotootje maken van dat scherm. Dat is zo afgesteld dat dat goed moet overkomen.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen dat als ik dan daar bijvoorbeeld heel boos ga kijken, dat dan een boos gedicht komt? Of als ik heel blij kijk, een blij gedicht?
1: Ik moet het ook nog gaan ervaren. We hebben wel gezegd dat het gedichten moeten zijn die een beetje leuk zijn en een beetje met een knipoog. En je kan natuurlijk ook hele treurige gedichten, die kunnen ook heel mooi zijn, maar dat vonden we dan net niet even passend. Dus die is straks in werking als het goed is. En dan blijft die tot en met zondag hier staan.
0: Nou, perfect. Dus genoeg tijd om hem ook even uit te testen. Ja. Als er mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze meer informatie vinden over deze activiteiten?
1: Nou, op onze website, dus bibliotheekdenhaag.nl. En als je op de website aankomt, dan zie je vanzelf op het scherm al een soort banner naar alle activiteiten in de maand van de AI. En dan kun je weer doorklikken naar activiteit waarop je een plekje wil reserveren.
0: Ja, precies. En het zijn dus in totaal 11?
1: Volgens mij zijn het 10-11 vestigingen.
0: 10-11 vestigingen die meedoen. Dus ja, je kan eigenlijk in heel de stad wel terecht.
1: Ja,
0: groot terecht.
1: In de stad kun je terecht, zeker. Ja.
0: Nou, super. Nou, dankjewel, Ferry. En zometeen, als die klaar is, dan ga ik even een gedicht laten maken. Ja, ga ik hem testen.
1: Dan ben ik benieuwd wat voor gedicht eruit. Moet je hem wel voorlezen.
0: Dan, ja, hè? Dan spreek ik af dat ik het dan morgenochtend ga voorlezen hier in de uitzending.
1: Okay.
0: Ja, zometeen, als die klaar is, dan ga ik even een gedicht laten maken. Ja, ga ik hem testen.
1: Dan ben ik benieuwd wat voor gedicht eruit. Moet je hem wel voorlezen. Dan,
0: ja, dan spreek ik af dat ik het dan morgenochtend ga voorlezen hier in de uitzending.
1: Oké, okay,
0: ja?
1: Goed. Okay.

0: Ja.
1: Goedemorgen. Ik heb mijn oortjes nog niet in, want het zit in de knoop. Dus ik moest het even op gevoel doen. Ik was het liedje in mijn hoofd aan het meezingen. Ik denk, nu?
0: Nu?
1: Nu, hè?
0: Nu, ja. Nou, maar je lampje doet het wel weer, zie ik nu.
1: Oh, kijk eens.
0: Ja, het is altijd...
1: En lig hier voor mij alleen.
0: Abacadabra hier.
1: Ja, kijk eens. Goedemorgen. Ja.
0: Goedemorgen. Nou, hoe is het? Buiten is het, was het net aan het regenen, nu is het weer droog. Maar volgens mij is het wel een beetje broeierig, of niet?
1: Het is niet droger. Kijk eens naar de plassen. Ik zie allemaal regendruppels.
0: Oh ja, ik keek de andere kant op. Daar lijkt het droog.
1: Ja, nee, maar je moet altijd naar de plassen kijken. Of als het donker is naar een lantaarnpaal of zo, dan zie je dat heel goed. De regen fopt mij niet, mensen. Ik kijk er altijd door. Altijd.
0: Heb je een paraplu mee?
1: Nee, regenjas.
0: Oh, regenjas. Ja, heel slim.
1: Dus, maar ik denk dat ik terug toch ga lopen. Ook lekker door gewoon die regenmuts op dan. En dan ga ik gewoon lopen. Dan hoor ik zo de druppeltjes op mijn capuchon. Vind ik wel leuk.
0: Ja,
1: maar ik ga misschien ook wel naar de bioscoop.
0: Oh, welk film?
1: Nou, ik kijk dan gewoon even naar de tijden. Want mijn dochter gaat ergens spelen. Dus ik heb dan ineens tijd. Dus ik had eerst vanmorgen al de schoonheidsspecialist geappt.
0: Ja.
1: Kan ik een facial en een massage krijgen? Nou, fully booked. Helaas, ik ben de kaas voor Jessica. Toen dacht ik, nou, ik vind de bioscoop ook altijd heel leuk. Even kijken, ik zag twee opties qua tijd. En dat was dan in ieder geval, even kijken, In the Grey. Nou, een beetje actie, mooie mensen en zo.
0: Oh, leuk. Altijd leuk om naar te kijken.
1: Ja, en ik zag ook wel Finding Emily. Die lijkt me ook wel heel leuk. Maar ja, die vindt me, daar kan ik ook wel met mijn kind heen. Laat me er maar even vallen. En The Tasters kan ook. Maar ik weet niet of dat een beetje te zwaar is voor Jessica vandaag. Want dat gaat over die vrouwen die alle maaltijden voor Hitler moesten voorproeven.
0: Oh.
1: Ja, dus dan zit ik weer in die sfeer. Daar heb ik ik wil dan liever hele knappe mensen die schieten naar boeven en zo.
0: Ja. Ik zou daar dan voor gaan. Even lekker
1: leuk. Of Finding Emily, dat gaat dus over een jongen die echt verliefd is geworden op een avond, maar niet haar nummer of haar gegevens heeft. Alleen haar naam Emily. En dan gaat hij zoeken en dan is er een ander meisje die vindt dat super interessant. Dus die zegt, ik ga dit als mijn afstudeerproject. Ga ik jou helpen Emily vinden? Nou ja, ik denk dat ik aan het einde van de film wel zie dat meisje die hem gaat helpen en hij verliefd worden.
0: Ja.
1: Want het is best een voorspelbaar opzetje. Maar de journey ernaartoe is vast om van te smikkelen.
0: Ja, ik heb daar een trailer van gezien. En toen dacht ik ook, leuk film. Die wil ik ook wel even gaan checken.
1: Ja. Maar die kan ook wel leuk met je 13-jarige dochter. Weet je wel? Dus
0: ja,

0: Maar goed, er speelt ook, er draait ook die film. Even kijken hoe die nou heet. Met Nienke. Even kijken hoor. Daar zit ze op die scooter met haar kinderen.
1: Er zijn gewoon genoeg keuzes in de bios.
0: Maar, nee, maar daar heeft mijn oudste auditie voor gedaan. Oh ja, Treat Her Like a Lady. Ja. Dus daar kan ik sowieso niet zonder haar naartoe gaan. Want we hebben dan die scènes uit die film samen gespeeld en zo om te oefenen voor de auditie. En, dus daar moet ik natuurlijk met haar naartoe.
1: Ja, daar moet ze mee. Ja, vind
0: zeker.
1: Ik wel.
0: Ja, ik ook. Maar dat wil ze ook. Zou ze echt pissig zijn als ik alleen ging.
1: Ja.
0: Dus dat kan niet.
1: Dat kan niet. Die is gewoon voor nu uitgesloten.
0: Precies. Dus ga ik dadelijk denk ik iets lekkers halen. Smokkel ik dan mee. Niet over de bioscoop in. En dan ga ik daar lekker in zo'n lounge stoel zitten.
1: Ja, heerlijk.
0: Lijkt me heerlijk.
1: Ja.
0: Dus dat is het. Maar eerst gaan we nog even werken.
1: Ja.
0: Er komt een boswachter langs. Maar niet Mark, want die is verhinderd. Er komt een dame boswachter langs. Dus we gaan het eerst even hebben over het Haagse Bos. En waarschijnlijk zullen we het beginnen met hoe fijn het voor het Haagse Bos is dat het regent. Want voor alle plantjes is het natuurlijk wel fijn. En het blijft de hele week regenen, hè?
1: Ja, heel de
0: woensdag
1: week.
0: Woensdag volgende week, dus echt 7 dagen regen. En dan woensdag volgende week hebben we pas weer een zonnetje staan op de weerapp.
1: Nou ja, ik vind het voor mijn tuin niet erg.
0: Nee, snap ik. Ja. En ik las ook vanmorgen nog in AD. Want we hebben het natuurlijk veel over de zon en over het weer gehad en zo. Het KNMI komt met een nieuw nummer, een nieuw klassificatiesysteem voor weerveiligheid. KNMI spreekt nu ook van hittekracht. We moeten Nederland beter voorbereiden op warmer weer, zo kopt het AD. Dus behalve dan die zon-UV-factor waar we het over hadden, dat dan in Nederland ineens heel hoog was, 7, 8. Heb je natuurlijk ook gewoon de grades. Maar heb je nu dadelijk komen ze ook met dus hittekracht. En dat is op een schaal van 1 tot 10. En 10 zal zeer onwaarschijnlijk zijn dat dat in Nederland komt. Maar ze houden dan rekening met wind, luchtvochtigheid en temperatuur en zon. Dus het kan zijn dat soms bij 28 graden het een lager hittekracht heeft dan bij 23 graden, maar super zonnig en super hoog luchtvochtigheid. Dus dan kan het bijvoorbeeld voor sporters al veel gevaarlijker zijn om buiten te gaan sporten.
1: Ja, want dat eigenlijk met al die marathons, ik zie bij elke marathon wel in het nieuws weer voorbij komen dat er iets niet goed gaat, want ze hebben steeds die onwijs warme dagen gehad.
0: Ja, en daar heb je dus een hoge UV, maar dus ook een hoge hittekracht, omdat het dan zo windstil is. En hebben wij natuurlijk hier aan de kust al wat minder last van.
1: Ja.
0: Maar in het midden en het oosten van het land, daar kan het. En het zuiden kan het echt oplopen. Dus dat vond ik ook wel interessant.
1: Ja, heel interessant. Maar de show vandaag, dat vind ik ook interessant.
0: Nieuw 70 hebben we weer een itempje. Dan gaan we het hebben over Jalan Padis. Dus een festival van de zomer in Den Haag. Een Moluks Indonesisch festival. En dit is dan ook echt een eetfestival. En chef, kok en auteur van Indo-Rock en Indo-Stok, die komt bij mij langs om daarover te praten. Dan komt Cheyenne nog langs. En zij vertelt eventjes nog de laatste dingetjes die er dit seizoen te zien zijn in Diligentia en Pepijn. Natuurlijk hebben we de countryplaats van de week. Maar ik ga ook nog even met Anna bellen. Dat is het baasje van Mauk, dat hondje wat vermist is. En gisteravond is er een grootschalige zoekactie geweest in een bos en park in Rijn. En ik I'm dying to hear of Mauk gevonden is. En zo niet, wat dan nu?
1: Ja, precies. Nou, ik hoop ook inderdaad dat hij gevonden is.
0: Ja.
1: Maar dat
0: horen we straks meer. En even na 11 hebben we Harry Styles. Watermelon Sugar. Of As It Was.
1: As It Was.
0: Echt? Oh, die had ik fout gegokt. Ik dacht echt Watermelon Sugar. Ha!
1: Nou, ik moet heel eerlijk toegeven. Die andere, dus zeg me even zo snel niks. Want heel veel mensen zijn echt inderdaad Harry Styles fans. En nu ook met al die optredens. Dat mensen daar dagen voor de deur zitten. En op de grond gaan liggen tijdens de optredens met een bepaald nummer. Ja, ik luister Harry Styles niet.
0: Je bent een radio DJ.
1: Ik weet het, ik luister hier in de playlist. Dus ja.
0: Maar je weet wel, je hebt toch wel de watermelon sugar. Nou, luister straks maar. Ja. Of ga eventjes naar Instagram, dan kan je de fragmentjes scrollen. Dan denk je, deze ken ik wel. Ik weet het zeker.
1: Ja, welke elke dag bij mij in ieder geval sowieso in de playlist staat, dat is American Girls.
0: Ja, nu wel.
1: Zo. So,
0: ja. Maar deze zijn ietsje ouder.
1: Oké, misschien dat hij daarom niet echt voorbij komt.
0: Nee.
1: Nou, leuk.
0: Nou, dus dat. En wat ga jij nog wat leuks doen vandaag?
1: Ja, werken. En straks dus laat ik een gedichtje maken bij de foto. Wall-boot hier zo in de centrale biep. Ja, hij is nog hard aan het aanzetten. Ja, dus ik hoop dat hij het zo ready heeft.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Horen we morgen.
1: Horen we morgen weer. Yes. Morgen om 7:10 ga ik mijn gedichtje voorlezen.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zou voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het OM laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had, werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
6: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond. Maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
5: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas. En er zijn dus andere grote problemen.
6: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
5: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. En het is weer de tijd van avondvierdaagse. In Moerwijk is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
7: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
5: Met een wandelmars muziekje eronder was mooi. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan die wandelvierdaagse in het Haagse Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Het weer nog, regenbuien, ook vanavond. Veel wind en soms harde windstoten. Ook af en toe zon vandaag. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: Dit eerste uur van het programma trappen af met Chef Special. Love My Life.
11: I told myself, life is short.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 over 10 op deze dinsdag 2 juni. We gaan straks lekker even over vlindertjes en bijtjes praten. Over insecten in het algemeen. En dan met name die hier in Den Haag voorkomen in Nationaal Park Hollandse Duinen. En het Haagse Bos. En we hebben ook in onder het kopje Nieuw 70 een initiatief die deze zomer gaat plaatsvinden. Een leuk festival, Jalan Jalan. En daar is een onderdeel van, Jalan Pedis. En als je een klein beetje ervaring hebt met de Indische keuken, dan weet je wel dat pedis pittig betekent. Dus dit moet iets met eten te maken hebben. En dat klopt ook, want chef, kok en auteur van Indo-rok en Indo-stok komt bij mij langs, Vanja van der Leden. Nou, dat is het voor het eerste uur, maar eerst
2: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11, we doen natuurlijk het artiesten ABC. We zijn aangekomen bij de letter H. Ha. En Harry Styles is de artiest die vandaag twee nummertjes op het programma heeft. Watermelon Sugar. Hi. Of As It Was. Daar kan je op gaan stemmen. Dat doe je op Instagram. @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. Waarover ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En dit is de keuze vandaag.
2: Even na 11.

0: Stay If You Wanna Dance. Miles Smit, en daarvoor hoorde je Gnarls Barkley met Crazy.
1: Lekker naar buiten met Jessica.
0: Ja, niet alleen met Jessica, maar ook met boswachter Astrid. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Wat fijn dat je er bent. Nou, je hebt de vogeltjes meegenomen. Die zijn lekker aan het fluiten. We gaan het hebben over hoe wij allemaal onderdeel kunnen zijn van Nationaal Park Hollandse Duinen.
2: Zeker.
0: Leg eens uit.
2: Nou, op het moment dat je in het Nationaal Park woont, dan kan je ook je steentje bijdragen.
0: Want wij wonen dus allemaal, eigenlijk is Den Haag een Nationaal Park.
2: Zeker, het Nationaal Park Hollandse Duinen bestrijkt ook alle natuurgebieden in en om Den Haag.
0: Ja, maar dus ook de straten gewoon.
2: Zeker, ja. Zeker. En je tuin of je balkon of je gemeenschappelijke groene ruimte bij je flat bijvoorbeeld.
0: De stoeptegels die eruit hebben gejast om daar inheemse bloemzaadjes te strooien.
2: Ja.
0: Die horen allemaal bij Nationaal Park Hollandse Duinen.
2: Ja.
0: Ja, dat is echt. Ik denk niet dat mensen zich daar altijd van bewust zijn. Als je bewust bent van het feit dat je in een nationaal park woont, dan gooi je geen peuken meer op straat.
2: Dat hoop je.
0: Dat hoop je.
2: En dan denk je misschien ook even na van, goh, als ik een tuin heb, inderdaad wat je zegt, kan die tegel eruit?
0: Ja.
2: En wat zet ik er dan in?
0: Ja.
2: Want dat is een keuze die je zelf kan maken.
0: Precies.
2: En natuur heeft natuurlijk niet de grens, zoals wij die misschien denken van, je loopt nu naar het bos en dan terug naar je tuin. Die vogel, het maakt niet uit of die de zaadjes vindt in het bos, in het Haagse bos, of in de tuin in het Bezuidenhout bijvoorbeeld.
0: Nee, precies. Dus dan gaan we het even over insecten hebben. Die kunnen wij met z'n allen helpen door inderdaad veel bloeiers te planten. Onbespoten, inheemse bloemsoorten. Eigenlijk het liefst die vanaf, nou ja, dat er ieder moment iets is wat bloeit.
2: Ik hoef je niks meer uit te leggen.
0: Nee, hè? Maar ik wil wel weten
2: maar niet
0: over de insecten.
2: Bloeiers, want okay. Dat is nog wel interessant. Want er zijn natuurlijk een heleboel insecten. Die moeten zich ook voortplanten.
0: Ja.
2: Ze hebben een waardplant nodig.
0: Een
2: waardplant, dat is een plant waar bijvoorbeeld de rups van kan eten. He, dus als je kijkt naar dagpauwoog, een hele bekende vlinder. De waardplant is brandnetel. En dat zien mensen vaak als onkruid.
0: Ja.
2: Terwijl heel veel onkruidsoorten, ook verschillende soorten distels of bijvoorbeeld kaasjeskruid of klis, dat zijn waardplanten voor een heleboel verschillende vlinders.
0: Precies, die leggen dus daar hun eitjes. Dat worden dan, daar komen rupsjes uit. En die eten dan lekker die brandnetels op. En dan gaan ze poppen. En waar komt dan die pop te hangen?
2: Nou, dat verschilt heel erg per vlinder. Want sommige die verpoppen aan een stengel bijvoorbeeld, en daar hangt hij gewoon. En sommigen die leggen een pop in de grond, en daar wachten ze bijvoorbeeld op het volgend jaar.
0: Oh.
2: Niet iedere vlinder blijft vlinder in de winter. Sommigen die blijven een eitje in de winter of verpoppen.
0: Ja, ja.
2: En je hebt zelfs vlinders die trekken weg.
0: Ja, daar gaan we het dan straks over hebben. Want dat is een heel aparte slag. Trekvlinders. Eventjes, we hebben het over de vlinders gehad. Maar welke insecten zijn er nog meer die hier profijt van hebben?
2: Ja, eigenlijk zijn dat alle bestuivers. Dus dan moet je denken aan bijen, aan zweefvliegen, aan hommels. Maar goede planten zorgen ook voor allerlei andere insecten. Zoals geleedpotigen, spinnen, mieren, wantsen bijvoorbeeld. Dat is allemaal onderdeel van het grote ecosysteem.
0: Ja.
2: En eigenlijk vaak is hetgeen wat je het minst ziet. Denk maar aan al het plankton in de grote zee die uiteindelijk walvissen in leven houdt.
0: Ja.
2: Is het ook zo dat al die kleine insecten, er zijn er heel veel van, maar die zijn ontzettend belangrijk voor alle soortgroepen die daar weer boven zitten.
0: Ja, zoals de vogels.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ik zie op het moment veel meer hommels dan bijen. Is dat toeval? Ik zag zelfs hommels op het strand.
2: Ik weet niet of dat toeval is. De hommels zijn natuurlijk een stuk groter.
0: Ja.
2: En die zijn een beetje langzamer.
0: Ja, maar ik zie ze ook meer dan vorig jaar of het jaar ervoor.
2: Oh ja. Nou, dat is alleen maar fijn, denk ik.
0: Het gaat goed met de hommels.
2: Nou, het gaat met de insecten over het algemeen nog steeds niet goed.
0: Okay.
2: Wereldwijd niet en ook in Nederland niet. Maar we hebben natuurlijk wel hele warme weken gehad. En hommels zijn de koninginnenhommels. Dat zijn de hommels die als imago, dus als volwassen insect, overleven.
0: Ja.
2: Dus op het moment dat het een beetje warm is, dan kunnen zij een nieuw hommelgebroed, zo heet dat dan, starten, waardoor jonge hommels ontstaan.
0: Ja.
2: Terwijl als een vlinder voelt dat het warm is, maar hij ligt nog in zijn kokon, dan heeft hij even tijd nodig om uit te sluipen en uiteindelijk te gaan vliegen.
0: Ja, precies.
2: Vroeg in het voorjaar,
0: maar een hommel kan dus sneller reageren.
2: Die is soms al, omdat hij al volwassen de winter doorgaat, kan je hem al heel snel zien bij de eerste zonnestraal in het voorjaar.
0: Ja.
2: Als de sintsenplanten bloeien bijvoorbeeld in het Haagse bos,
0: ja,
2: dan zijn de hommels vaak de eerste die je ziet.
0: Oh ja. En het werkt dus ook zo dat, stel je hebt één appelboom en je bent de enige in de hele wijde omgeving met die appelboom, dat je dan geen appels krijgt, omdat ze niet bestoven worden. Klopt dat?
2: Ja, maar dat ligt eraan, want soms heb je bomen die zijn tweeslachtig.
0: Ja.
2: Kunnen ze zichzelf bestuiven.
0: Oh, ja.
2: En sommige zijn eenslachtig. Maar bij een heleboel fruitsoorten is het inderdaad zo dat ze bestuiving nodig hebben van andere bomen. En daarom zijn die insecten ook voor ons als mensen onwijs waardevol.
0: Ja.
2: Ik heb zelf een moestuin.
0: Ja.
2: En mijn courgetteplantjes, die dienen wel bestuiving van andere courgetteplantjes. Dus ik ben heel blij als daar een heleboel insecten vliegen.
0: Ja, precies.
2: Dan heb ik meer kans dat ik straks een vrucht aan mijn courgette heb.
0: Ja, want je hebt echt mannetjesbloemen en vrouwtjesbloemen bij de courgette. Dat is heel duidelijk te zien, hè? Ja, grappig. Straks gaan we het dan hebben over de trekvlinder. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Guus en Smoke. Nee, dat klopt niet. Ik ga de naam van de artiest even opzoeken, want het staat verkeerd in de computer. Maar het liedje heet in ieder geval I Can Feel It.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Ja, natuurlijk weet ik inmiddels hoe ik deze plaat moet afkondigen. I Can Feel It van Lilo. En Guus die heeft ook zeker zijn bijdrage geleverd, Guus van Diemen. Maar de plaat wordt weggezet onder Lilo.
1: Lekker naar buiten met Jessica.
0: Met Jessica en natuurlijk met boswachter Astrid. We hebben het over bestuivers. Daar hebben we het natuurlijk regelmatig over in de uitzending. En ook hoe jij je bijdrage kan leveren door bijvoorbeeld van de pollinators zaadjes aan te vragen en die ergens uit te strooien. En dat zijn dan altijd zaadjes van bloemen die onbespoten zijn. En ook van planten die hier horen in Nederland. Hè. Dus het is allemaal wel leuk, rozemarijn en lavendel. Ik heb ze ook. Onbespoten. Maar inheems is nog veel beter. En, maar nu zegt Astrid net, die heeft het over een trekvlinder. Astrid, een trekvlinder. Net als trekvogels dus.
2: Nou, precies dat.
0: Vertel.
2: Precies dat is het. Er zijn natuurlijk vogels in Nederland die je soms niet ziet. Omdat ze dan bijvoorbeeld naar Zuid-Europa trekken of naar Afrika. En dat hebben we ook bij de vlinders. Dat
0: ja,
2: zijn
0: bizar.
2: Niet zoveel.
0: Nee, maar er zijn dus soorten die hier in de zomer zijn en dan voor de winter wegvliegen.
2: Ja.
0: En waar vliegen ze dan heen?
2: Nou, ik wil het eigenlijk hebben over de distelvlinder.
0: Ja?
2: Gisteren was het, in tegenstelling tot vandaag, een hele lekkere warme zon.
0: Ja, ja, ja.
2: En ik had 3 distelvlinders tegelijk in mijn achtertuin.
0: Wow.
2: En ik dacht, hé, ze zijn er weer.
0: Ja.
2: Want ze komen uit Afrika, voorbij de Sahelwoestijn. En er zijn bij de laatste onderzoeken is gezien dat ze zelfs over de Atlantische Oceaan tot Zuid-Amerika
0: wegtrekken. Nee. En dan kunnen ze dus, want ik bedoel, als je over de Atlantische Oceaan vliegt, kan je niet ergens even uitrusten.
2: Nee. Nee, maar wat ze doen is, ze leven maar 2 tot 4 weken. Dus het is niet dezelfde vlinder die hier vertrekt en daar weggaat.
0: Okay.
2: Maar ze trekken met generaties. Dus bijvoorbeeld in Afrika, dat redden ze. Ze kunnen 4000 kilometer vliegen. En sommige zelfs, uitschieters zelfs tot 7000 kilometer. Afhankelijk natuurlijk van de wind die ze mee kan voeren. Als ze op een kilometer hoogte vliegen, kunnen ze soms snelheden bereiken van 50 kilometer per uur.
0: Wat?
2: En dan vliegen ze ook echt in een groep, net als vogels dat doen.
0: Nou,
2: ook dan zijn ze natuurlijk wat veiliger voor eventuele vijanden. En in het voorjaar zie je ze dan weer terugkomen. En zie je soms hele vage vlinders. Want dan zijn de schubjes al een beetje eraf.
0: Ja, ja.
2: Die zijn misschien wel vanuit Afrika helemaal doorgevlogen. Maar het kan ook dat je een hele mooie, ik had gisteren een hele mooie gave distelvlinder in mijn tuin. Dat is waarschijnlijk eentje die in Zuid-Europa heeft die moeder van die vlinder heeft daar eitjes gelegd. En is dit de volgende generatie die een kort stukje heeft moeten vliegen naar Nederland.
0: Ja, en hoe ziet de distelvlinder eruit?
2: Ja, het is best een grote vlinder. Dus zeg maar 2,5, 3 centimeter vleugels als je ze open hebt. Heel mooi oranje met wat kleine zwarte en witte vlekjes.
0: Oh ja, ja, ja, ik zie hem wel voor me. Maar oké, 4000 kilometer. Die Atlantische Oceaan, hoe dan in 4 weken?
2: Ja, dat kunnen ze dus. Dus je zoekt een goede warme luchtstroom. Eigenlijk net als vogels dat doen.
0: Ja.
2: Ze hebben een aantal jaar geleden onderzoek gedaan. Want toen zagen ze ook zo ver weg en toen dachten ze, is die vlinder uit Zuid-Amerika, komt die echt uiteindelijk ook in Nederland? Nou, niet die vlinder, maar wel zijn kleindochter of kleinzoon.
0: Ja, ja. En hoe weten ze dat
2: in
0: dan?
2: De generatie, ja, dat is natuurlijk het
0: DNA. Even de DNA, even wangslijm van de vlinder afnemen. Ja.
2: Ja. Ja, precies. Ja, maar dat is natuurlijk heel tof dat je onderweg bent, dat je zelf doodgaat, eitjes legt en dat jouw nakomelingen weten, oh, ik moet door.
0: Ik moet door, ik moet naar Nederland.
2: Moet daarheen, ik moet naar Europa. Ja, je kan ze ook zien in Schotland en Engeland. Dus ze vliegen ook nog wel een klein beetje noordelijker, zelfs tot in Noorwegen. Dus het is de vlinder die de grootste afstanden kan trekken als soort.
0: Fantastisch.
2: In meerdere generaties.
0: Ja.
2: En die we dus in de winter niet in je schuurtje zien hangen.
0: Nee.
2: Maar die we nu zien komen.
0: Want, maar goed, ze leven dus, zeg jij, maar 4 weken.
2: Ja.
0: Maar dus hoe gaat dat dan? Leven die eitjes dan de winter door en dan komen ze uit?
2: Nee, nee, nee, want ze leggen gewoon eieren in Afrika.
0: Ja.
2: Daar blijven ze steeds leven, want daar is het
0: heel warm. Ja, precies.
2: En tegen de
0: dus tijd gewoon 4 weken wordt, heeft hij ook weer eieren gelegd.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk
2: dus
0: blijft hij blijft altijd leven. Het is niet een slaper in de winter of zo.
2: Dus hij gaat niet in rusten, zoals sommige, bijvoorbeeld de bruine eikenpage. Die legt een eitje wat de hele winter als eitje blijft. En in het voorjaar, als de eik weer uitkomt, dan komt ook dat rupsje uit zijn ei.
0: Ja.
2: En hier zorgt de soort ervoor, het is hier te koud voor de distelvlinder om in de winter hier te blijven.
0: Dus als er eentje in september wordt geboren, dan gaan ze, pakken ze de biezen.
2: Ja. En het toffe is, alle vlinders die in het einde van de zomer worden geboren en dus op trek gaan, want hier kunnen ze niet blijven, die komen allemaal ongeveer tegelijk uit. En hoe dat komt, snappen we ook niet.
0: De natuur.
2: Maar ze doen dat en gaan dan met z'n allen weer richting het zuiden.
0: En dan gaan ze daar weer eitjes leggen en dan gaan ze dood.
2: Ja.
0: Ja, fascinerend. Astrid, onwijs leuk dat je dit even met ons hebt gedeeld. Wij hebben weer wat geleerd vandaag. En ik wens je een mooie week. Een natte, mooie week in het Haagse Bos.
2: Dankjewel, komt goed.

0: Just and Jack Style and John turn the lights off in the forward in Martin Garrix met Repeat It.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Ik bel met chefkok en auteur Fania van der Leden. En zij is mede-organisator van het Jalan Pedis Festival... wat in augustus in Den Haag gaat plaatsvinden. En dat is ingediend door iemand die zegt... ik ben zo trots op dit initiatief. En daarom zit het nu eigenlijk in de spotlight van Nieuw 70. Al die initiatieven die in de spotlight staan... kun je nalezen op behake.nl. Be als in zijn, in het Engels. Goedemorgen, Fania.
2: Hi, goedemorgen.
0: Kan je ons vertellen wat Jalan Pedis is?
2: Ja, nou, Jalan Pedis betekent letterlijk pittige straat.
0: Pittige straat? En... Jalan is straat?
2: Nou ja, het betekent heel veel dingen. Het betekent wandelen. Dus als je zegt Jalan Jalan, dan ga je lekker wandelen. Maar in Indonesië, als je de Jalan Malioboro bijvoorbeeld... dat is een straat in Yogyakarta. Ja, dus het betekent verschillende dingen.
0: Oké.
2: En we zijn onderdeel van het grotere festival Jalan Jalan... dat dit jaar voor het eerst plaats gaat vinden. En vorig jaar hebben we een soort pilotversie gedraaid... op het Lange Voorhout om te kijken of er draagvlak was.
0: Ja?
2: Nou...
0: Dat was er. Ja, ik kan me ook niet...
2: een beetje overdonderd.
0: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat als er ergens iets Indonesisch... met ook de Indonesische keuken wordt georganiseerd, dat een succes is. Kunnen we zeggen dat dit een beetje om de teleurstelling van het verdwijnen van de Pasar Malam te verzachten is?
2: Ja, zeker. Er was natuurlijk een groot gat nadat de Tong Tong Fair...
0: Dat heette inmiddels inderdaad Tong Tong Fair, sorry.
2: Ja, nee, maakt niet uit. Toen dat verdween, toen had Den Haag eigenlijk als enige bijna geen passer. En, want alle andere steden, die hebben doorgepakt.
0: Ja.
2: En toen dacht de gemeente van, dat kan eigenlijk niet natuurlijk. Dus toen zijn ze gaan verkennen. En toen zijn wij onder andere met een plan gekomen. En dat wordt nu dus verder ook uitgerold. Er zitten nog veel meer mensen in de organisatie, hoor. Dus niet alleen ik, maar... En Jalan Jalan is echt het bredere, stadsbredere festival.
0: En waar is dat?
2: Het is op verschillende plekken in de stad. En, en Jalan Pedis is het openluchtgedeelte. Dat is een beetje het centrum, dus op het Lange Voorhout, midden in het centrum van de stad. En dan kan je bijvoorbeeld naar Sophiahof lopen of naar een voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, in Poelgri Studios en dingen. Dus we hebben allemaal samenwerkende partijen. Die in dat weekend, het is van 21, 22, 23 augustus... die dan een iets indies aan het programmeren.
0: Ja.
2: Van alles dus eigenlijk.
0: Superleuk. Ja, en dat wordt dus nu voor het eerst echt zo uitgebreid georganiseerd.
2: Ja.
0: En er is nu al iemand die zegt, ik ben zo trots hierop. Ik draag dit aan voor Nieuw 70. Dat moet toch heel leuk zijn als je iets organiseert... dat al zo goed wordt ontvangen.
2: Ja, zeker.
0: Trots hierop. Ik draag dit aan voor Nieuw 70. Dat moet toch heel leuk zijn als je iets organiseert... dat al zo goed wordt ontvangen.
2: Ja, zeker. Ja, het zingt ook al helemaal...

0: Allerlei eetentjes natuurlijk. Kijken heel goed naar de diversiteit van dat alle verschillende eilandkeukens vertegenwoordigd
1: precies,
0: zijn.
1: Precies, dat niet iedereen alleen maar kipsaté heeft.
0: Nee, en zeker niet. En ook genoeg vegetarische dingen, dat vinden we ook super belangrijk.
1: Ja.
0: En het moet natuurlijk heel goed zijn.
1: Ja,
0: precies. Heel streng.
1: Heel goed en heel lekker en heel gevarieerd. En dat heel Indonesië en de Molukken vertegenwoordigd is. Nou, het is een prachtig initiatief. We gaan het er in de uitzending nog wel een keer over hebben. Naarmate we dichter naar augustus toe gaan kruipen. Maar wil je alles nou eens nalezen? Alle initiatieven van Nieuw 70? Kijk dan op de website behake.com. En daar staan alle initiatieven waar de mensen uit Den Haag zo trots op zijn en blij van worden. The City, the World, The Hague staat erop. Nou, ik vind het prachtig. Vanja, heel erg bedankt dat ik jou even mocht bellen. En succes met de voorbereidingen.
0: Ja, dankjewel.
1: En dit is Mark Ronson featuring Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: Nate Smith, fix what you didn't break.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11? Zo niet, dan heb je daar nog 7 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draait de platen met de meeste stemmen. In het artiesten ABC van de Even na 11 zijn we aangekomen bij de letter H. En Harry Styles is de artiest die vandaag op het programma staat. De ene keuze is Watermelon Sugar. En in mijn hoofd komt er altijd high achteraan. Maar zo heet hij niet. En As It Was is de tweede keuze. Stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. En go ahead, klik maar op een van de twee. Ik laat ze alvast even horen. Dit zijn ze.
1: Even na 11.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zou voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het OM laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had, werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
4: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond. Maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
3: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas. En er zijn dus andere grote problemen.
4: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
3: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. En het is weer de tijd van avondvierdaagse. In Moerwijk is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
5: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
3: Met een wandelmars muziekje eronder was mooi. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan die wandelvierdaagse in het Haagse Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Het weer nog, regenbuien, ook vanavond. Veel wind en soms harde windstoten. Ook af en toe zon vandaag. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep. Gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100% Haags.
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 12 minuten over 11 op deze dinsdag 2 juni. We gaan zometeen nog de agenda doornemen van Diligentia en Pepijn. Op een gegeven moment komt er natuurlijk wel een soort van zomerstopje aan. Maar zover is het nog niet, dus we hebben nog wat tips voor je. Het is dinsdag, dus we hebben ook de countryplaat van de week met DJ Ronald. En misschien dat ik Anna nog even bel. Haar hondje Mauk is al sinds woensdag zoek. He, weggelopen uit een winkel waar hij vastgebonden zat aan een paal, omdat hij even op zijn baasje moest wachten. En sindsdien vermist, met paal en al de winkel uitgerend. En is wel gespot. Gisteravond is er een grote zoekactie in Rijswijk geweest. En nu is er overleg gaande wat ze nu gaan doen. Hij is gisteren gespot, dus we weten in ieder geval dat Mauk nog leeft. Daarover later en anders morgen meer. Maar eerst...
0: Even na 11.
2: De Even na 11 van vandaag. Twee nummers van Harry Styles. Watermelon, Sugar of As It Was. Nou, ik wist zeker dat mijn keus, Watermelon, Sugar, dat hij echt ging winnen. Maar nee, 62% was voor die andere. As It Was. En die ga ik dus voor je draaien. As It Was van Harry Styles.

0: If I Were a Boy van Beyoncé. En daarvoor hoorde je natuurlijk... Oh, ze is nog niet klaar. Oké, sorry. Sorry, Beyoncé. Ja, nu is ze klaar. If I Were a Boy van Beyoncé. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNA 11, Harry Styles met As It Was.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Voor de laatste keer voordat de zomerstop ingaat, zit hier bij mij Sayen van Diligentia en Pepijn. Good morning.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, gezellig. Fijn dat je er bent.
2: Ja.
0: En dan moeten we elkaar heel lang missen.
2: Heel lang.
0: Ja, want dan is het theaterseizoen gewoon even afseason.
2: Op het einde.
0: Ik had wel net iemand ook aan de telefoon van een nieuw festival, Jalan Jalan. En dat gaat in het centrum. En dan doen jullie ook wel iets of niet?
2: Nee, we doen niet mee, maar we zijn wel benaderd. Dus we willen daar wel over nadenken hoe we daar volgend jaar een bijdrage
0: kunnen leveren. Ja, precies. Omdat het echt voor jullie deur is.
2: Ja, wat heel lastig is dat de programmering natuurlijk al best wel lang van tevoren een soort van vaststaat bij mij.
0: Ja.
2: En we kregen de aanvraag iets later. En volgend jaar kunnen we een beetje kijken hoe we dat goed in elkaar kunnen vleggen. Want het valt ook een beetje in onze zomerperiode.
0: Ja, 21 augustus.
2: Dan zijn we eigenlijk ook dicht.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar als we dat goed van tevoren weten, kunnen we daar iets beter op anticiperen. En kunnen we misschien wel iets doen.
0: Leuk. Nou, dat is dan dus voor volgend jaar. Maar voor nu, ik wil eigenlijk even weten, wat is er nog te zien?
2: Ja.
0: En wat gaat daar heel hard in de verkoop?
2: Ja, ik ga beginnen met wat er nog te zien is.
0: Leuk.
2: Want dat is nog een handjevol voorstellingen. Ik heb woensdag en donderdag aankomen, dus morgen en overmorgen, Cor Hoebe bij ons staan. Daar zijn echt nog enkele kaarten. Ik geloof dat er één al is uitverkocht. En bij één zijn er echt nog een handjevol kaarten. Jay Francis, 5 en 6 juni, dus vrijdag en zaterdag, 2 dagen in Diligentia. Dan heb ik nog de laatste Breakfast Comedy Club van dit seizoen op 8 juni.
0: 8 juni.
2: Vogels.
0: Maandag, ja.
2: Een van mijn favorieten is Jeroen Leenders. En die staat donderdag 11 juni in Pepijn met de Jeroen Leenders Experiments. Daar zijn nog een aantal kaarten voor. Ja, en dan kan ik het allemaal nog wel opnoemen. Want Casper komt nog langs en Dolf Jansen. Maar dat is allemaal uitverkocht, helaas.
0: Ja.
2: Ik heb 26 juni op vrijdag Shamadriaan.
0: Ja.
2: Dat is een beetje een aparte. Het is geen klassiek cabaret. Maar hij is heel erg bekend van online. En daar heeft hij het heel erg over de goeroe van het gezonde verstand.
0: Okay.
2: Dus dat is naast leuk ook nog wel leerzaam.
0: Ja.
2: En dan sluiten we het eigenlijk een beetje af woensdag 1 juli op Kitty Kotti.
0: Ja.
2: En dan hebben we Howard Komproe en Noni Kooiman met hun voorstelling Peper en Zuur. Howard is een comedian, echt een ras-echte comedian, echt een ras-echte stand-upper. Doe dit al 1 miljoen jaar.
0: Ziet er goed uit, die man nog.
2: Sorry?
0: Ziet hij er nog goed uit, die
2: man? Jazeker. Dus hij gaat verhalen aan elkaar verbinden. En Noni is een hele goede chef. Dus samen gaan ze verhalen vertellen en heel veel praten over eten. Maar er wordt ook gegeten.
0: Ja, precies. Ja, en dan eet je natuurlijk typisch...
2: Surinaams.
0: Ja, maar hoe heet die maaltijd die je op Kitty Kotti eet?
2: Heri-heri.
0: Heri-heri, ja precies. Met vis is dat toch?
2: Kan met vis, ja.
0: Oh, ja.
2: Dat is het meest traditioneel inderdaad.
0: Ja.
2: Weet niet of ze dat gaan koken?
0: Ja, want bij jullie vlak voor de deur eigenlijk staat dat prachtige monument.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, en dan gaat de zomerstop in.
2: En dan gaat de zomerstop in, ja.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Alle cabaretiers gaan lekker op vakantie. Wij gaan onderhoud uitvoeren.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. En natuurlijk is voor het nieuwe seizoen zijn de kaarten al in de verkoop.
2: Ja.
0: Wat de hardlopers zijn, dat wil ik zo meteen van je weten. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag. FM Sipora staat te trappelen met Free.
3: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Tsipora, geweldige Haagse artiest met het nummer Free.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We zitten in de studio, Sayen en ik. En we hebben net al, waar er nog beschikbare kaarten voor zijn in Diligentia of Pepijn even benoemd. Maar het nieuwe seizoen is natuurlijk wel in de verkoop. Ja. Wat zijn de hardlopers? Zijn er al dingen uitverkocht?
2: Zeker, ja,
0: Waar is iedereen te laat voor?
2: Iedereen is sowieso te laat. En ik moet wel even side note. We zijn woensdag in verkoop gegaan voor iedereen. Een week daarvoor voor vrienden. En op aanvraag van een aantal artiesten zijn we nog iets eerder in verkoop gegaan.
0: Oké. Okay.
2: En al uitverkocht waren Claudia de Breij.
0: Ja, met de nieuwjaarsconferentie. Oudejaarsconferentie.
2: Ja. Maar die staat ook nog in het HNT. Dus als je bij ons geen kaarten kan krijgen, ga vooral daar kijken. Esther van der Voort is uitverkocht. En ik zit even te kijken. Ik gok dat dat heel uitverkocht is. In Pepijn zijn ook al wel een aantal dingen uitverkocht. De try-outs van Alex Ploeg. Peter Heerschop komt een dag.
0: Oh, leuk.
2: Klaas van der Eerde is uitverkocht. Cor Hoebe is uitverkocht met een nieuwe show in Pepijn. Dus het gaat wel snel.
0: Ja, we voeren de druk op. Ik hoop dat iedereen nu voelt van ik moet opschieten.
2: Ja.
0: Wat gaat er hard, maar is nog niet uitverkocht?
2: Een heel nieuw, bijzonder talent wat nog een keer naar Pepijn komt. Ayoub.
0: Ja.
2: Die heeft het AKF gewonnen.
0: Nee, dat is niet die boer.
2: Nee, maar wel een Marokkaanse jongen. Ja. Die heel mooi kan zingen. En die hele mooie verhalen vertelt.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat zou sowieso een tip van mij zijn.
0: Ja.
2: En dan Ronald. Ik heb geen data bij de hand. Want ik heb gewoon even een top 5.
0: Nee, ja, helemaal prima.
2: Ronald Snijders, Toby Kooijman, Kim Schuddeboom en Glody Lugungu. Dat zijn de namen die hardlopen op dit moment. En waar nog kaarten voor zijn.
0: Ja, en waar kijk jij het meest naar uit van gewoon de hele programmering? Uit je duimpje, uit je blote boze bolletje?
2: Ik vind dat zo'n moeilijke vraag.
0: Weet ik. Ik vraag het wel altijd, want ik pest jou ook een beetje graag.
2: Ik kijk echt uit naar al het jonge vrouwelijke talent wat we op ons podium gaan hebben het aankomende seizoen. Kim Schuddeboom, Marie Koet, Wina Ricardo, Alina Sharipova. Gewoon alle vrouwen, de vrouwenjaars hebben we dit volgend seizoen weer. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dat er echt meer dan normaal veel vrouwen op het podium staan. Maar ook Kim Carsen, die bijvoorbeeld echt een, nou, ik weet niet, ze was een theatermaker en zij gaat nu echt ook cabaret doen.
0: Cool.
2: Dus dat is waar ik het meest naar uitkijk.
0: Ja, het is een revolutie.
2: Zo voelt het wel een beetje.
0: Ja. Snap ik, voor mij ook.
2: Daar heb ik enorm veel zin in. Dat de vrouwen. En we houden ook onze vrouwen die al wat langer in het vak zitten. Zoals inderdaad Claudia, maar ook Esther die gewoon komt spelen. En dat zijn er genoeg. Sanne, die Sanne Wallis de Vries, die Prinsjescabaret doet. Gelukkig hebben we echt al veel vrouwen. Maar ik ben erg verguld dat er meer worden aankomen.
0: Ja, heerlijk. Fijn. Jij hebt er nog één.
2: Ik heb nog in Diligentia een aantal voorstellingen die erg hard lopen. Dat zijn René van Meurs.
0: Ja.
2: Komt 3 dagen terug. Lisa Osterman. Nou, dat is ook een fenomenale vrouw. En dat is ook echt een aanrader van mij. De Regas. Echt Haag.
0: Ja. Haagse Spaanse muziek.
2: Ja, die raken ook uitverkocht. Want dat is altijd heel populair. Ik heb dus, wat mij betreft, wat ik heel Haags vind, is Jacques Bral. Nou, daar lopen de kaarten ook vrij hard voor. Die doet zijn oudejaars. De Rijgas. En dan hebben we ook nog het Prinsjescabaret.
0: Ja.
2: Dat zijn allemaal voorstellingen die nu langzaam aan het uitverkopen zijn.
0: Ja.
2: En dan echt hele populaire namen zijn Casper van der Laamrij, Scholte en Patrick Laurij.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Ja. Helemaal leuk. We kijken er naar uit. Wij moeten elkaar even missen.
2: Ja.
0: In september hebben we onze volgende afspraak staan. En dan kom je natuurlijk gewoon weer met de up-to-date tips.
2: Ja.
0: Ondertussen kunnen mensen natuurlijk vriend worden.
2: Ja,
0: we hebben
2: zeker
0: ze dan het volgende seizoen weer profijt van. En de agenda gewoon gaan bekijken online.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Sayen, ik wens je een hele mooie zomer.
2: Hetzelfde.
0: En tot in september.
2: Tot gauw.
3: Den Haag FM 92.0.

0: Neil Horan. Horan heet hij. Sorry. Neil Horan, Dinner Party.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Ik had even een spontane aanval van dyslexie, maar ik ben er weer. Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heb je dat wel eens dat je gewoon even letterblind bent? Er staat een H, maar ik lees gewoon een R keer op keer. Heel vreemd.
2: Ja, dat heb ik ook wel eens. Dan lees je hem drie keer en dan lees je het nog een keer.
0: Ja, zo suf. Ja. Hoe gaat het met DJ Ronald?
2: Goed.
0: Ja, jij werkt natuurlijk ook bij de brandweer. In die hoedanigheid ben je ook wel eens bij mij in de uitzending geweest.
2: Ja.
0: Vorige week belde je me eventjes op woensdag van... ik zag je niet bij het stadhuis. Heel goed. Even een update. Hij is overmeesterd en mensen kunnen weer terug. Jij moest de woordvoering doen.
2: Ja, nou ja, ik ben opgeroepen omdat er opgeschaald werd.
0: Ja.
2: En dan kom ik mee als communicatieadviseur.
0: Ja.
2: De woordvoering is uiteindelijk door de politie gedaan, want het was ook echt wel een politieincident.
0: Ja, precies, dus, want ik dacht ook van, jullie kunnen misschien dan stand-by staan voor als er echt een bom is en die bom gaat af. Maar zodra er dus geen bom of vuur of brand is, dan staan jullie daar eigenlijk alleen maar voor de securiteit.
2: Ja, zeer zeker. Wij ondersteunen. We hebben ook het QRT-team.
0: Ja.
2: Die heb je ook wel eens in een uitzending gehad, geloof ik.
0: Ja.
2: Dat zijn de jongens die gespecialiseerd zijn in het samenwerken met de politie bij dit soort dingen.
0: Ja.
2: Die waren er ook. En ja, dan is de brandweer erbij betrokken. En dan kunnen wij wel als woordvoerder zeggen wat wij aan het doen zijn.
0: Ja, precies.
2: Dat is zichtbaar voor de mensen.
0: Ja.
2: Dus zodoende.
0: Ja, het was eventjes een hele grote opgeschaalde operatie met helikopter en alle hulpdiensten. Maar het is gelukkig met een sisser afgelopen. En ik hoorde net van onze nieuwslezer Reinoud Roemer dat de meneer in onderbroek, dat hij voorlopig in ieder geval nog 2 weken zijn voorarrest is verlengd met 2 weken. Maar dat is niet waarom ik je nu aan de lijn heb, Ronald. We gaan het hebben over de countryplaat van de week. Brand los!
2: Ja, klopt. En we gaan het over oorwormen hebben.
0: Oorwormen, ja, van die liedjes die je niet uit je hoofd krijgt.
2: Juist, inderdaad. En dit is er weer één, hoor.
0: Oh.
2: Hij is net uitgebracht. En ik weet niet of je er vorige week bent geweest. Er zat gewoon een concert in Tivoli-Vredenburg.
0: Vorige week? Nee, ik was heel druk vorige week. Ik ben er niet.
2: Ja, ik wou even zeggen, jij had het ook heel druk met jezelf. En,
0: dus, niet naar een concert geweest.
2: Nee, nou, ik ben er helaas ook niet geweest. Vind ik wel jammer. Maar goed, het schijnt een heel mooi concert geweest te zijn. En het nummer is ook haar nieuwe single. En dat is echt zo'n nummer die gewoon in je oor blijft zitten. Die neurie je vanavond onder de douche nog.
0: Oké. Ik ben benieuwd. En waar neurie je we dan over?
2: XY. En dat is eigenlijk het... moet je zeggen. Het is een relatie die voelt als een echte relatie, maar nooit officieel de naam relatie krijgt.
0: Oh, dat is zo'n moderne euvel.
2: Ja, en daar gaat eigenlijk ook een beetje dit liedje over.
0: Ja, ja. Gezeik vind ik dat.
2: Nee, het zit er tussenin.
0: Maar heb jij dat ooit meegemaakt? Want, of zijn wij daar te oud voor?
2: Nee hoor, dat speelt in alle leeftijden.
0: Echt? Want
2: ja
0: ik heb dat... Je hebt wat met elkaar en you better stay faithful to me.
2: Ja, nee, terecht. Zo zit ik er ook in. Alleen vroeger was het van, nu wil je verkering met mij... En dan zei je ja of nee. En dan had je verkering en had je een relatie. En dat groeide zo. Tegenwoordig, ik ken niet veel mensen die nog heel erg letterlijk vragen van...
0: Nee, ja, maar juist dus wel, hè. Dat moet helemaal een moment zijn op Valentijnsdag dat met bloemen en een kettinkje. Want dan heeft mijn nichtje al 2 maanden een vriend. Leuke gozer, gaat mee naar verjaardag en partijen. En dan, maar dan hebben ze nog niet officieel verkering. Dan is die verkeringsdatum pas wanneer je zegt... Nou, wil je dan mijn vriendin zijn?
2: Ja, nou dat.
0: En dan denk ik, huh, dat was je toch al? Want dan zegt ze, ja, we hebben nu een jaar verkering. Nee toch, al veel langer. Maar nee, de officiële datum was dan. Nou oké, daar gaat dit liedje dus over. Kaylee Rose was onlangs vorige week in Nederland. Jij gaat hem lekker aankondigen.
2: Ja, klopt. Dit is dus echt zo'n nummer wat in je hoofd blijft zitten. Voor deze oorworm hoef je zeker geen verdelger te bellen. Het is namelijk de nieuwe single van Kaylee Rose met XY.
0: Oh, daar komt hij al hoor. Mijn oren in. Hiiha! Dank u wel.
2: Alsjeblieft.

0: Am I wrong, Nico en Vince in the 40? I can't believe you're gone van Velen. En daarvoor was de countryplaat van de week Kaylee Rose met XY. Ja, vanmorgen, als je toevallig al de hele ochtend luistert naar Den Haag FM, hoorde je bij Sanji over de Poem Booth. En de Poem Booth is dus een soort AI-computer met beeldscherm waar je voor gaat staan en op een grote knop drukt. En dan maakt hij een foto van je. En dan maakt de computer, de AI-computer, daar een gedicht bij. En ik dacht, ik ga dat wel even doen. Dus toen het nieuws gelezen werd, ging ik dat even snel doen. Maar het is wel een heel letterlijke AI-computer, hoor. Ik had er net iets meer van verwacht. Maar ik ga even aan je voorlezen. Komt-ie. Je staartje danst. Je glimlacht. Lacht. Groen beige blouse. De telefoon in je hand. Wat schuin je staat. Alsof je wacht. Eén hand op je heup. Zo ontspannen gepland. Je schoenen paars met grijs, je blik zo fijn. Het leven mag best speels en vrolijk zijn. Het is best wel een leuk gedichtje. Maar heel erg ook wel met de kleuren en de constatering van wat de computer ziet. En niet heel erg doorbedacht over wat voor soort karakter ik dan zou hebben. Maar ik vond het wel leuk. En als jij denkt, ik vind het ook wel leuk, dan moet je even naar de Centrale Bibliotheek komen. Gelijk als je door de draaideur komt, zie je daar rechtdoor al dat beeldscherm staan waarop je dan te zien bent. Als je op die knop drukt, dan maakt hij een foto en een gedichtje van jou.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
0: En we zijn aan het einde gekomen van mijn programma voor vandaag. Ik heb nog anderhalf liedje voor je en dan wordt het overgenomen door het nieuwsbericht. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Ik ga even lekker ontspannen. Oh, en doe jij dat ook? Dit is Kensington met Living For. Bye bye.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zou voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het OM laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had, werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
3: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond. Maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
2: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas. En er zijn dus andere grote problemen.
3: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
2: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. En het is weer de tijd van avondvierdaagse. In Moerwijk is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
4: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
2: Met een wandelmars muziekje eronder was mooi. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan die wandelvierdaagse in het Haagse Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Het weer nog, regenbuien, ook vanavond. Veel wind en soms harde windstoten. Ook af en toe zon vandaag. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zou voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het OM laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had, werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
5: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
4: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas. En er zijn dus andere grote problemen.
5: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
4: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. En het is weer de tijd van avondvierdaagse. In Moerwijk is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
6: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurt in de buurt.
4: Met een wandelmars muziekje eronder was mooi. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan die wandelvierdaagse in het Haagse Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Het weer nog, regenbuien, ook vanavond. Veel wind en soms harde windstoten. Ook af en toe zon vandaag. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
7: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
6: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
7: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
6: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
6: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
5: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
6: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
5: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
0: Het nieuws uit Den Haag

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
5: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
4: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
5: Echt iets wat dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
4: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Dat was David Guetta met I Don't Wanna Wait. Goedemiddag allemaal en welkom bij de uitzending. Wij zijn studenten van de Haagse Hogeschool. Ik ben Andy.
1: Ik ben Ricardo.
2: En ik ben Vandana.
0: En wij volgen de opleiding communicatie. Vandaag nemen we jullie mee in onze ervaringen met het maken van radio bij Den Haag FM. We blikken terug op wat we hebben geleerd, praten over de opleiding communicatie, stage lopen en gaan we in gesprek over de ervaringen van radiomaker Jantien. Kortom, een uitzending vol leuke gesprekken, ervaringen en een kijkje achter de schermen, dus blijf luisteren. Dan gaan we nu luisteren naar Bebe Rexha en Faithless met New Religion.

0: Zo, wij hebben voor jullie een interview geregeld. Shawila van de Haagse Hogeschool komt vertellen over haar ervaring over het radiomaken bij Den Haag FM Studentenradio.
1: Nou, welkom Shawila. Jij hebt dus radio gemaakt bij Den Haag FM. Wat vond je hiervan?
2: Ja, ik vond het echt een mega leuke ervaring. Het was ook echt een verrijking binnen onze opleiding, omdat je dan echt... Ja, je mag in het echt ook iets doen. Dus we mochten echt voor Den Haag FM een studentenradio maken waar echte luisteraars in de auto of ergens anders naar konden luisteren. En in het begin dacht ik echt van, oh, je gaat gewoon in de microfoontje praten. Maar het is zoveel meer dan dat. Samen met je groepje moet je en interviews voorbereiden en afnemen. Je moet onderwerpen uitkiezen. Dus ja, en je moet ook echt samenwerken. En die dynamiek vond ik echt heel leuk.
0: En was het dus ook zoals je dacht dat het zou zijn? En... Ja, wat kan je dan verwachten bij het maken van radio?
2: Het was dus echt heel anders dan ik had verwacht. In het begin dacht ik echt van, oh, je praat eventjes 2 uurtjes in een microfoon. Maar je moet ook echt nummers af en aankondigen. En je moet het ook echt samen doen. Het is ook ook in de voorbereiding, maar ook tijdens de live uitzending, dat je oogcontact met elkaar maakt van, oké, jij zegt dit of nu is het aan mij. Maar ook in de voorbereiding zie je hoe belangrijk het is dat je weet wat bijvoorbeeld je tekst is. Je moet onderwerpen uitkiezen. En ik vond het juist heel leuk dat je die zelf mocht kiezen, omdat je iets kon nemen, iets kon vinden en nemen wat je zelf heel leuk en interessant vond.
0: Ja, precies. En dat doen we nu natuurlijk ook. Want wij vinden het heel leuk om radio te maken. Heb je ook, dus naast de leuke dingen, ook eventueel problemen ervaren bij het maken van radio? Zo ja, hoe ging je hiermee om?
2: Ja, tijdens onze tweede uitzending werd ons teamgenootje plots heel ziek. Zij moest met spoed naar de huisarts, maar het hele draaiboek was al af. Dus wij moesten last minute teksten aanpassen, alles opnieuw verdelen. En zo kwamen we er toch achter dat dingen heel onverwachts kunnen gebeuren. Want dat was gewoon overmacht. Maar ik denk omdat we juist zo goed konden samenwerken en heel goed konden plannen, dat wij zo toch een hele goede... Ja, voor mij echt voor een goede uitzending hebben neergezet. Want je wil ook niet dat de luisteraar zoiets heeft van, oh, weet je, daar gaat iets mis. Dus ja, belangrijk is gewoon echt goede samenwerking.
0: Mooi om te horen dat jullie dat zo hebben kunnen oplossen. Heb je ook eventueel tips voor andere studenten of toekomstige radiomakers?
2: Ik zou als eerst zeggen van, wees niet bang om fouten te maken. Het hoort erbij. Je bent niet meteen een professional radio DJ of zo. Verder zou ik ook naar andere radiostations luisteren. Q-Music, 538. Want zo leer je ook hoe die DJ's aan het praten zijn. Want je praat toch op een andere manier achter zo'n microfoon. En door je zo goed voor te bereiden, denk ik dat de meeste spanning wel uit je lichaam gaat. Het is anders. Je doet het misschien voor het eerst. Maar ook door goed samen te werken en en door goede voorbereiding komt het echt wel goed.
0: Nou, dankjewel Shawila. Ik vind het zo leuk dat jij radio maken zo hebt ervaren. En dat we hiermee door kunnen gaan nu. Wij gaan nu verder naar Homebreaker van Somber.

Dat was Duke met So In Love With You. Straks spreken wij een eerstejaarsstudent over het eerste jaar van de opleiding communicatie aan de Haagse Hogeschool. Hoe bevalt de opleiding? Wat zijn de ervaringen en verwachtingen? Blijf luisteren, want wij zijn zo bij je terug. Dit is Davina Michel met Still Champagne.

0: Dat was Meyendel met Hoe mooi dit is. We hebben voor jullie nog een interview geregeld. Esma van de Haagse Hogeschool komt vertellen over haar ervaring met het eerste jaar van de opleiding communicatie.
1: Hoe beviel het eerste schooljaar communicatie bij jou?
2: Ja, ik zit nu nog in mijn eerste jaar, maar ik vind het wel echt leuk. Sinds het begin al eigenlijk, omdat ik zelf heel... Ik zie mezelf als heel sociaal. Dus bij het begin was ik al heel erg sociaal met iedereen en alles. Dus wel leuk.
1: En vond je het moeilijker of makkelijker dan verwacht, de opleiding?
2: Ik vind het eigenlijk juist makkelijker dan verwacht. Want ik deed hiervoor een andere opleiding en dat was voor mijn gevoel echt moeilijk. Ja, niet echt moeilijk, maar moeilijker dan dit. Dus dit is wel echt haalbaar.
1: Oké, en welke opleiding deed je hiervoor, als ik vragen mag?
2: Commercieel economie, dus marketing, creative marketing en social media.
1: Oh ja, dat lijkt wel heel erg op communicatie, of niet?
2: Klopt. Het lijkt heel erg op communicatie, maar daar heb je meer met cijfers te maken. Dus wiskunde, toegepaste statistieken en accountancy. Niks voor mij.
1: En wat is iets aan de opleiding communicatie wat je niet had verwacht te leren?
2: Ik denk vooral, ja, dus wat jullie nu doen met de radio, had ik niet verwacht. Ik verwachtte ook niet dat we echt, hoe zeg je dat, zeg maar in de echte wereld mochten uitproberen. Maar gewoon vooral casussen of zo.
1: Heb je eventueel dan nog tips voor aankomende eerstejaars studenten communicatie?
2: Jazeker. Gewoon durven. Gewoon praten. Niet bang zijn. En iedereen is hier dan voor het eerst, hè, dus je bent niet de enige. En vooral ook gewoon, als je een toets hebt staan op de planning, gewoon van tevoren alsjeblieft gewoon leren. Want ik heb dat bij het begin, ja, vorig jaar dus niet gedaan. En ik heb daar echt van geleerd. Want daar hou je echt geen goede cijfers, nee.
1: Nee, absoluut niet. Ik ben wel blij dat je ervan hebt geleerd. Ja. En ik hoop dat we dit allemaal mee kunnen nemen.
3: Dankjewel Esma voor het interview. En hopelijk is dit ook handig geweest voor de toekomstige communicatiestudenten. Dan gaan we nu luisteren naar Shawn Mendes met het liedje In My Blood. Help me.

Dat was Only Teardrops van Emily De Forest. Dank jullie wel voor het luisteren naar het eerste uur van onze radio-uitzending. In het volgende uur duiken we dieper in het onderwerp stage lopen en horen we het verhaal van Jantien, radiomaker bij Den Haag FM. Waarom koos je eigenlijk voor studentenradio? Dat en nog veel meer hoor je in het tweede uur, maar nu gaan we eerst even luisteren naar Rondé, Never Been Better.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
6: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
5: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
6: Echt iets wat dat nu wel speelt, is dat er last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
5: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

Dat was Kygo en Imagine Dragons met Born to be Yours. Welkom terug bij ons tweede uur. In dit deel van de uitzending gaan we dieper in op stage lopen. Hoe is dat eigenlijk als student communicatie en wat kom je allemaal tegen in de praktijk? Daarna gaan we in gesprek met Jantien over haar keuze voor studentenradio. Waarom heeft zij hiervoor gekozen en wat maakt dit zo interessant achter de schermen? Blijf luisteren, want ook dit uur zit weer vol interessante verhalen en inzichten. Eerst gaan we luisteren naar Shakira en Burna Boy met Die Die. Oh.

0: Dat was Angel Face van Oscar and the Wolf. Stage lopen is voor veel studenten een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Het biedt de kans om praktijkervaring op te doen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te ontdekken wat bij je past. Maar het vinden van een stageplek gaat niet altijd zonder uitdagingen. Daar gaan we het nu over hebben. Andy, wat zijn eigenlijk de verwachtingen van een stage voor de opleiding communicatie?
1: Ja, ik denk de verwachtingen, zoals je net al zei, gewoon dat je gaat ontdekken wat bij je past en de dingen die je in de les hebt geleerd, dat je die toepast in de praktijk. Deze stages zijn er heel veel eisen waar je aan moet houden, dus het wordt denk ik lastig om de juiste stage te vinden, maar ik denk dat het wel goed komt. Hebben jullie eigenlijk al gesolliciteerd voor een stage en hoe denk je dat je het beste kan doen?
2: Ja, ik heb al een aantal sollicitaties verstuurd, ja. Ik denk dat het belangrijkste is als je je cv op orde hebt en een goede motivatiebrief schrijft. Dat je vooral eerlijk bent, formeel en gewoon omschrijft van wie je nou echt bent. Dus niet dingen gaat verzinnen of je een motivatiebrief met ChatGPT maakt bijvoorbeeld. Wees gewoon eerlijk. Vinden jullie het moeilijk om eventueel een stage te vinden?
0: Ja, eigenlijk wel. Ten eerste heeft onze opleiding allerlei eisen die het meteen al een stuk moeilijker maken. Bijvoorbeeld, het is geen 40 uur, maar 32. We beginnen niet na de vakantie, maar in november. Weet je, dat soort dingen die maken de pool van vacatures gelijk al een stuk kleiner. Daarnaast moet het bedrijf ook nog een beetje in de buurt zitten. Je moet er wel maandenlang aanwezig zijn natuurlijk om 9 uur 's ochtends. Dus als het anderhalf uur weg is, dat gaat een beetje aan je eten na een tijdje. Het is tot nu toe een lastige zoektocht.
2: Hebben jullie al eerder ergens stage gelopen eigenlijk? Ik zat heel veel na te denken. Maar Andy, heb jij al eerder stage gelopen?
1: Ja, ik heb wel eerder stage gelopen. Op het mbo was dat. Dat was wel prima. Veel minder eisen dan nu natuurlijk. Ook korter. Volgens mij was dat maar 3 maanden, maar... Ja, dat heb ik al eerder gedaan, dus ik weet wel ongeveer wat ik kan verwachten.
2: Ja, precies. Nee, het blijft toch lastig om een stage te vinden.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: En Ricardo, jij wel stage eerder gelopen?
0: Ik heb er 2 gelopen, maar was mbo en geen hbo. Dus dat verschilt ook wel qua vacatures en hoe lastig het is.
1: Ja. Nou. Oké, tot zover stage lopen. Dan gaan we nu luisteren naar Miles Smith en Niall Horan met het liedje Drive Safe.

Dat was Sweet About Me van Gabriella Silmi. Straks gaan we luisteren naar Jantien over hoe zij is gekomen op het idee van de radiowereld over te brengen naar studenten. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dat was Son Mieu met het liedje Morning. Om studentenradio mooi af te sluiten, vonden wij het een leuk idee om een interview te houden met Jantien van Tol van Den Haag FM over het maken van studentenradio, het opzetten ervan en de ervaring. Hoe kwam je eigenlijk op het idee van de studentenradio?
1: Ja, ik zit even mee te lezen in je introtekst, maar ik vind onze eigen Jantien van Tol vind ik toch leuker staan. Dus het is een beetje jammer dat je dat dan weer weglaat, Andy, maar maakt niet uit. Hoe kwam ik op het idee voor studentenradio? Eigenlijk heel simpel, twee redenen. Ik heb vroeger, toen ik zelf studeerde, heb ik ook studentenradio gemaakt. Dat was toen in Leiden voor Holland Centraal. En dat was heel erg leuk om te doen. Dat was ook populair, werd goed beluisterd onder studenten. En dat is voor mij uiteindelijk een overstap geweest naar de landelijke radio. En de tweede is, we kunnen er heel duidelijk in zijn, dat de mediaconsumptie van jongeren is volkomen anders dan een paar generaties daarboven. Wij zijn nog opgegroeid met traditionele radio en tv. Sterker nog, ik ben inmiddels zo oud. Toen ik jong was, moesten we nog naar de tv lopen om van zender te wisselen. Dat de afstandsbediening kwam, dat was ach, Eureka. Dat was echt een Eureka-momentje. En jullie consumeren op een heel andere manier media en muziek. Open je telefoon en overal is concurrentie voor traditionele media. Ik ben ervan overtuigd dat als je jongeren wilt bereiken, dan moet je dat niet doen met oude mensen. Dat moet je doen met jongeren. Jongeren bereik je met jongeren. Jullie weten wat er leeft, wat jullie interessant vinden. Dus vandaar studentenradio. En daarover heb ik toen contact gehad met de Haagse Hogeschool, die daar zeer enthousiast op reageerde.
2: Hoe was de samenwerking tussen DHFM en de studenten?
3: En ben je nog ergens tegenaan gelopen?
1: Hoe was de samenwerking? Nou, de samenwerking was heel erg leuk. Nou moet ik wel zo eerlijk zijn om te zeggen dat het wel per groepje verschilde. Er zijn inmiddels ook heel wat studenten afgevallen, hè, bij jullie. En er waren ook de ene groep ging daar heel actief en enthousiast mee aan de slag. En een andere groep, ja, die had toch wel wat meer moeite. Er waren ook studenten. Ik zei van, nou, jullie gaan vrijdag gaan jullie, want we zaten eerst op vrijdagavond. Vrijdag gaan jullie dan radio maken. Want wij waren elke dinsdag was ik op de Haagse Hogeschool om de studenten te begeleiden. En toen zei een groepje, we hebben nog helemaal niks. Nou ja, dan is het een kwestie van maar zo snel mogelijk kijken van welk onderwerp kunnen bedenken. En dan heb je gelukkig een netwerk. Dus dan ga je toch de studenten helpen. Dus daar loop je wel eens tegen aan. Dat de een is wat actiever dan de ander. Dus de echt actieve studenten, die zijn nu over. En daar merk je wel echt een verschil in de tweede ronde. Want jullie hebben allebei een eerste en een tweede ronde mogen doen. Dus ja, dat is wel een verschil. De actieve en de minder actieve studenten.
0: Oké, okay, en wat vond je van de social media post op het studentenradio Instagram account?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, alle begin is moeilijk. Dus dat was ook met social media zo. De eerste post, als je gaat kijken, dan zie je ook alleen maar studenten met dat bord, met het logo van Den Haag FM. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd, dat is verboden. Want anders, ja, nee, maar anders nou, toch. Anders dan krijgen we gewoon 12 keer, 24 keer dezelfde foto. En vanaf dat moment zijn jullie ook echt actief bezig gegaan met het maken van een mooie post die betrekking heeft op de content van de uitzending. En ik denk dat we daar nog wel wat meer uit hadden kunnen halen, hoor, uit social media. En over wat je nou precies gaat posten. En misschien dat je eventueel nog daarna nog een leuk fragment post. Maar dit was zeker een eerste goede aanzet.
3: Per uitzending was er ook een technicus nodig. Boden veel studenten zich daarvoor aan?
1: Daarvoor hebben zich 3 studenten aangeboden. En die hebben ook gewoon techniek gedaan met mij aan hun zijde. Eén die heeft wat vaker techniek gedaan, dus die kon op een gegeven moment wel redelijk zelfstandig draaien. Het leuke zou zijn als er wat meer studenten waren die dat ook leuk vonden, achter de knoppen staan. Maar je moet het maar net leuk vinden, weet je wel. Het is iets wat je erbij kon doen. Hoeft niet, maar mag wel.
0: En als je dit in de toekomst nog eens zou doen, ga je dan iets veranderen aan de studentenradio?
1: Ja, dat moet natuurlijk al in overleg met jullie opleidingen. Wat ik zou willen veranderen is, wij zijn dit schooljaar van start gegaan met 60 studenten. Dat is behoorlijk veel, dat is behoorlijk pittig. Dat heeft voor mij ook best wel wat tijd en begeleiding heeft dat gekost. Wat je eigenlijk wil om zo'n programma te laten groeien, dat merken jullie zelf ook. Dit is jullie tweede uitzending, de tweede uitzending die jullie maken. Dat gaat alweer een stuk makkelijker dan de eerste. Ja, daarom is het denk ik beter om met een vaste redactie te gaan werken. Dus niet alle 60 studenten naar binnen gooien. Maar kijken aan de voorkant. Wie is hier echt in geïnteresseerd? Wie vindt het echt leuk om te doen? En die groep, daar dan een groep van 20 studenten die redactie doen, presentatie. En die ook echt eindverantwoordelijk zijn met elkaar voor het programma. Zodat het programma ook kan groeien. En je ook meer verdieping kan bieden in de onderwerpen. Dus dat zou ik wel anders willen doen, ja.
0: Oké, dankjewel Jantien. Dat was onze host Jantien van Tol van Den Haag FM. En nu gaan we verder met Jason M. Ross met het liedje Have It All.

0: Dat was Please, Please, Please van Sabrina Carpenter. Wat leuk dat jullie vandaag naar onze uitzending hebben geluisterd. We hopen dat jullie hebben genoten van alle verhalen en gesprekken.
1: We hebben gesproken over stagelopen, toekomstplannen en de ervaringen van onze gasten. Hopelijk hebben jullie daar iets aan gehad of herkenning in gevonden.
2: Bedankt voor het luisteren. We hebben het heel erg naar onze zin gehad. Heb je vragen of wil je reageren? Stuur ons gerust een DM op Instagram. Tot de volgende keer. Dan gaan we nu luisteren naar Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
4: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
3: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
4: Echt iets wat dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
3: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dit is Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
3: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
2: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
3: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
2: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0.

0: A Million Miles Away van Ofenbach. En welkom, het is dinsdagavond 7 uur, 2 juni. En dat betekent weer een uur lang Haagse knaken hier op Den Haag FM. Leuk dat je weer luistert. En naast mij in de studio vanavond mijn co-host Do. Welkom Do. Vertel eens, waar gaan we het vanavond over hebben?
1: Ik sta aan. Ja, dat lampje doet het...
0: Nee, het lampje is niet, maar je staat wel aan.
1: Voor mezelf. Hartstikke goed. Ja, vandaag gaan we het hebben over een branche die misschien klein lijkt. Maar dat is bedrog, jongens. Want waar creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap samenkomen, dat is de wereld van de nail art en de nagelverzorging en de e-commerce ook wel in dit vakgebied. En te gast heb ik vandaag twee Haagse ondernemers, Romy van Lush Nails in Den Haag en Donna Pronk, de founder van Twisties.
0: Welkom,
1: jongens.
2: Hallo. Goedenavond.
1: Leuk, of dames, moet ik zeggen.
2: Hi. Ja. Nou, allereerst superleuk om hier te zijn natuurlijk. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, ik zei net, in september gaan we met het vijfde seizoen van Haagse Knaken beginnen. We hebben nog even een eindsprintje tot de zomer. Maar deze branche hebben we nog niet gehad. En aangezien ik sinds december helemaal in de...
0: Ik heb jouw nagels gezien, die zien er goed uit, hoor.
1: Ik kom net van de nagelsalon, jongens. Was niet zo getimed. Maar we moeten wel eens even hier induiken. Want dit is een zeer interessante en innovatieve branche die echt razendsnel groeit op als het echt gaat over ondernemerschap.
0: Zeker, we gaan gauw beginnen.
3: De stand van zaken.
0: Ja, en normaal gesproken hebben we economisch nieuws, maar aangezien we dus in de business van beauty gaan duiken, heb ik wat trends en ontwikkelingen opgezocht. En dames, ik hoop dat jullie kunnen reageren in hoeverre dit ook bij jullie speelt. Even een kort... De nagelbranche die zit midden in een grote verandering. Europese regels verbieden bepaalde chemische stoffen in nagelproducten, waardoor salons moeten overstappen op nieuwe formules. Tegelijkertijd groeit de sector hard, mede dankzij social media en nail art. Maar er is ook aandacht voor risico's van bijvoorbeeld UV-lampen en chemische stoffen en voor de positie van werknemers in de salons. Alles bij elkaar verschuift de focus van de sector niet alleen van uiterlijk, maar ook naar gezondheid, duurzaamheid en eerlijke arbeidsomstandigheden. Nou, dat was een lange introductie. Gaan we naar het eerste onderwerp.
3: De stand van zaken.
1: Lekker namelijk, bezig, hoor.
0: Namelijk die, ja, lekker met die jingletjes klooien. Namelijk de strengere regels voor de nagelproducten. En dat is vooral hier in de EU. Een van de grootste nieuwsontwikkelingen komt dus uit Europa. Want sinds 1 september 2025 is de veelgebruikte stof TPO, jullie waarschijnlijk wel bekend, verboden in nagelproducten. Zoals in gelak. En die stof die helpt bij het uitharden van de nagels, maar die wordt mogelijk in verband gebracht met gezondheidsrisico's zoals allergieën en irritatie. En het verbod betekent dat salons hun producten moeten vervangen en hun werkwijze moeten aanpassen. Nou, dit zorgde voor veel onrust in de sector. Nagelstylisten klagen over de kosten en een kleiner assortiment. Terwijl de EU inzet op veiligheid. Dames, wat hebben jullie hiervan gemerkt? En moest je inderdaad veel aanpassingen doen?
4: Ja, ik persoonlijk in de salon best wel veel. We hebben natuurlijk een groot assortiment. Nou, die is een stuk kleiner geworden daarna.
0: Ja, van hoeveel naar hoeveel ongeveer?
4: Ik had oorspronkelijk 100 kleuren Biab staan, waar dus ook TPO in verwerkt zat. En ja, nu zijn het ongeveer 35. Maar ja, langzaam.
0: Zo. Ja. Dat is minder dan de helft.
4: Ja, dus langzamerhand zijn we wel weer lekker aan het uitbreiden. Maar ja, dat brengt ook de nodige investeringen met zich mee. Ja. Dus dat laat soms even op zich wachten.
0: Ja, en Romy, geldt dat ook voor jou? Donna?
2: Ja, ik herken dat natuurlijk wel. Kijk, ik werk niet meer in een salon. Ik werk nu voor Urban Nails. Dus wij zitten daar natuurlijk ook heel dicht op. Daar heb ik natuurlijk wel alles meegekregen. Wij hebben daar inderdaad wel een TPO-inruilactie gedaan. Dus dat iedereen inderdaad de gelegenheid had. En dan kregen ze nog wel iets van cashback. Maar ja, voor de salons is dit natuurlijk een heel groot probleem geweest.
0: Funest. Ja, Do.
1: Ja, ik dacht, daar komt een jingle nog.
0: Ja, ik doe mijn best, maar...
1: Hij doet het niet. Tweede. Dan moet je hem even omlaag doen. Ja, en dan...
3: De stand van zaken.
1: Ah joh, zo komt het allemaal goed. Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid. Want er is ook steeds meer onderzoek en discussie over de veiligheid van nagelbehandelingen. UV-lampen voor gelak kunnen huidcellen beschadigen en mogelijk bijdragen aan huidkankerrisico's. Nieuwe studies wijzen ook op risico's van acryl- en gelnagels, zoals blootstelling aan chemische stoffen en stofdeeltjes die dan weer klachten kunnen veroorzaken. En daardoor groeit de vraag naar veiligere producten zoals HEMA-vrije en waar we het net al over hadden, TPO-vrije formules. Dus de trend, ja, beauty verschuift van alleen mooi naar ook gezond, verantwoord en duurzaam. Wat zijn trends, Donna, op het gebied van veiligheid die jullie hebben opgepakt?
2: Ja, dus bij Urban Nails zitten ze daar natuurlijk heel dicht op. Ik werk zelf niet op het hoofdkantoor, dus ik krijg niet altijd alles mee, maar de hoofdzaken krijg ik wel mee. Nou ja, glitters mag natuurlijk ook niet meer in cosmetica. En we zijn inderdaad heel erg bewust ook van de HEMA en de TPO, wat natuurlijk absoluut niet kan. Maar Vanaf mei is er weer iets wat dan niet, een bepaald pigment, wat dan ook weer in gel polish zit, wat dan ook weer niet mag. Ja, dit zal alleen maar toenemen natuurlijk. Dat wordt alleen maar erger.
1: En wat vraagt dat, Romy, voor een, voor een bedrijf wat jij ook hebt?
4: Ja, constant meedraaien met de ontwikkelingen.
1: Dus want stilstaan is echt meteen achteruitgang?
4: Ja, 100%. Ja.
1: Ja. Ja, dus je moet er echt als ondernemer echt goed en weten wat er wel en niet mag.
4: En gelukkig helpen leveranciers daar ook heel goed in mee. Want die doen allemaal updates geven, nieuwsbrieven uitschrijven. Ja. En ja, daardoor weten wij wel wat de updates zijn.
1: Ja, heel goed. Ja.
3: De stand van zaken.
0: Ja, het derde onderwerp, namelijk ondanks alle discussies groeit de sector juist hartstikke hard. De wereldwijde nagelmarkt die groeit stevig, mede door social media en de nail art trend. Nou, jullie zitten ook daarom hier. In de Verenigde Staten bezoekt een groot deel van de doelgroep regelmatig salons en blijft het een hele stabiele herhaalmarkt. Vooral jongeren, Gen Z, zorgen voor extra groei en experimenteren vaker met nail art. Nou, dan heb ik nog even een fun fact. Ze zeggen namelijk altijd over kinderen, die groeien in de zomer sneller. Maar wist je dat je nagels...
1: Is dat zo?
0: Ook voor geld. Die groeien ook sneller in de zomer. Ja. Want volgens dermatoloog Koen Quint van het LUMC groeien nagels in de zomer inderdaad sneller. Dat komt door de warmte en het zonlicht. Je bloedvaten staan dan iets meer open, waardoor de nagels meer zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Ik zie de dames helemaal instemmend knikken. En ja, daar gaan ze dus harder van groeien. Nou, wist je hoeveel?
1: Nou?
0: Gemiddeld groeien vingernagels, moet je maar even kijken, zo'n 3 mm per maand. En je teennagels ongeveer 1 mm per maand. Maar in de zomer dus net wat sneller. Nou, en wat nog meer opvallend is, in de zomer ligt de zomerdrukte tot wel 40% hoger. Nou vraag ik me af, dames. Merken jullie dit ook? En komt dat dan inderdaad omdat je nagels sneller groeien? Of omdat we ons in de zomer mooier willen maken? Of omdat we dan ook de voeten doen?
4: Ja, beide factoren spelen daar een rol in. De een die wil nu om de 3 weken lekker de nagels bij komen werken en de pedicurebehandeling weer uitvoeren. Terwijl de ander denkt, ik ga morgen op vakantie. Ik wil nu nog mijn nagels doen. Dus ja, 100%.
2: Ja, ik zit natuurlijk in de e-commerce. Dat is dan toch anders. Wij zien wel pieken, maar dat heeft meer te maken echt met een summer sale of iets dergelijks. En niet zozeer inderdaad vanwege dit onderwerp.
0: Ja. Go.
1: Ja,
0: ik zit een beetje te klooien met die schuifjes.
1: Ik ga jou zo even wat over die schuifjes vertellen. Maar het gaat goed. Ik hoorde filler weer.
0: Ja, hij was afgelopen. Dus
1: ja,
0: ik was hem aan het zoeken.
1: Ik had het door. Maar je hebt het goed opgelost. Naast alle groei is een ander nieuwsitem wat geregeld terugkomt. Ook iets anders. Namelijk dat de nagelsalons geregeld negatief in het nieuws staan. Door de arbeidsomstandigheden die dan onder vuur liggen. Nagelsalons liggen onder de loep vanwege slechte arbeidsomstandigheden, lage lonen. En in studies melden werknemers blootstelling wederom ook aan schadelijke stoffen en soms onderbetaling. In de VS leiden controles en rechtszaken tot hogere boetes en strengere regels rond personeel. De sector is dus economisch zeer succesvol, maar kent dus ook nog wat sociale problemen op de arbeidsmarkt. Ik kan me voorstellen dat dat soort dingen natuurlijk niet echt positief bijdraagt aan de branche waar jullie in zitten.
2: Nee,
1: maar in hoeverre hebben jullie daar last van?
2: Nou, het beroep is niet beschermd natuurlijk.
1: Oké.
2: Ja, daar heb jij waarschijnlijk meer mee te maken dan ik.
4: Ja, ik ben een ondernemer op zichzelf. Ik heb wel een collega, maar dat is een ZZP'er. Dus ja, daar heb ik niet heel veel mee te maken qua arbeidsomstandigheden. Maar ik weet wel wat ik hoor vanuit andere salons, personeel wat daar werkt, dat ze vaak lage lonen betaald krijgen, lange dagen draaien, pijn in de rug, pijn in de nek. Je zit de hele dag als een soort garnaal. Zit je op die stoel, zit je mensen hun nagels te behandelen. Dus ik denk dat daar echt wel ook wel in aangescherpt mag worden.
1: Hey, en hoe garandeer je dan goede werkomstandigheden ook voor jezelf?
4: Ik heb mijn tafel verhoogd, ergonomische krukken staan, verhoogd armsteunen staan. Nou, sommige klanten die zitten echt als een soort dinosaurus aan tafel. Het helpt ons wel in onze schoudergewrichten, dat is wel weer heel fijn.
1: Nou, alle meisjes, de hele dag alle meisjes en vrouwen die hun nagels doen, denken wat meer aan de stylisten.
4: Ja, klopt. Ja, 100%. Ja, dat is echt heel fijn. Stellen we ook zeer op prijs.
1: Nou, heel goed.
0: Nou, ik wil echt alles straks nog meer van jullie weten. Ik ben helemaal blij dat je Romy en Donne hebt meegenomen. We gaan eerst even eruit voor een liedje. A Bar Song, Tipsy van Shaboozey.

0: Ja, welkom terug bij...
1: Staat aan, hoor.
0: Ik dacht, ik hoor iets. Welkom terug bij Haagse Knaken. Dinsdagavond tussen 7 en 8. Jullie vertrouwde economische programma met voor en door Haagse ondernemers. En wat voor een Haagse ondernemers hebben wij vandaag? Wij hebben Romy en Donna hier zitten. En die gaan ons echt in 3 blokjes in dit uur alles vertellen over de branche van de nails.
2: We gaan ons best doen.
0: Ja, dat rekenen.
3: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, we hebben dit heel goed voorbereid met jullie. Romy, ik begin bij jou. Jij bent van Lush Nails. Kun je jezelf even kort aan de luisteraar voorstellen en vertellen hoe jouw ondernemersreis is begonnen.
2: Ja, oké. Mijn naam is dus Romy, maar ja, dat was wel duidelijk. Ja. Ik was vers van het mbo af en ik moest wat gaan doen. Ik had de schoonheidsspecialistenopleiding afgerond en daarvoor was ik aan het hobbyen met mijn nagels. En toen dacht ik, ja, dit is het, hier ga ik in verder. Dus vanuit mijn achterkamer thuis ben ik doorgegroeid tot een salon en een academy, waar ik nu ook mensen opleid. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus ik hoop dat dat uiteindelijk nog veel groter mag gaan worden.
0: Maar wat trok je er dan in eerste instantie zo in aan?
2: Ik denk toch dat stukje zelfvertrouwen wat ik mensen meegeef. Als je ziet hoe ze soms helemaal sippie-pippie binnenkomen lopen en dan met een boost van confidence weer naar buiten lopen, dat is echt werelds.
0: En hoe is die academy dan? Dan moet je stellen, we hebben er zo nog een speciaal, maar alvast een tipje van de sluier. Wat? Zat daar je drive achter? Of dacht je, die kennis wil ik delen?
2: Ja, dat is uit de ambitie, omdat ik zie dat de branche echt heel erg in opkomst is. En iedereen start met nagels vaak vanuit een hobby, maar toch nog een stukje kennis, vaardigheid missen in het ondernemerschap om het ook echt daadwerkelijk tastbaar te maken.
0: Wie heeft jou dat stukje kennis en ervaring van het ondernemers?
2: Vallen en opstaan.
3: Diepe zucht.
0: Heb je zelf gedaan dus?
2: Ja.
0: Een self-made woman?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja,
0: en wat was je visie toen je Lush Nails startte? Want je zei net al iets over, ik wil graag mensen zelfvertrouwen, daar wil ik aan bijdragen.
2: Ja, en ook iets tastbaars neerzetten, dat vond ik echt heel erg belangrijk.
0: Maar hoe heb je dat dan ontwikkeld van die achterkamer naar een salon?
2: Ja, dat gaandeweg is dat gebeurd. Ik ben gaandeweg van de achterkamer thuis naar een huurplek in een salon gegaan. En daarna ben ik mijn eigen plekje gaan vervolgen.
0: En heb je gespaard, neem ik aan?
2: Ja, tuurlijk. Alles met eigen geld gedaan. Geen enkele keer een lening afgesloten.
0: Knap.
2: Wel een keer zitten denken toen ik weer een stap groter wilde, zou ik toch maar een lening af gaan sluiten. Maar ja, het is toch twijfels. Dus ik denk,
0: en qua tijdpad, waar moeten we dan aan denken?
2: Nu 10 jaar bijna. Ja.
0: En hoe lang duurde het dan voordat je je eerste huur, je salon huurde?
2: Dat was na 2 jaar, denk ik.
0: Oh ja.
2: Ja, dus best wel vlot.
0: Best wel snel, ja.
2: Ja.
0: Hey, en wat maakt jou nou zo anders dan andere salons? Verkoop je zelf nog eens?
2: Ik denk toch mijn authenticiteit. En omdat ik gewoon echt een flauwe grapjas ben.
0: Oh ja.
2: Het kan niet gek genoeg in de salon. Alles kan besproken worden. Alles kan gezegd, gedaan. Ik ben allround met nagels, dus ik kan verlengingen, ik kan pedicures, ik kan biap, ik kan nail art. Ik kan met alles bij mij terecht. Dus ik denk dat dat wel het onderscheid maakt.
0: Hey, we stipten het net al even aan, hè, want mooie handen lijken, ja, ik heb ze zelf, zei ik net ook al, laten doen. Het speelt ook echt een rol in ons dagelijks leven. Het heeft altijd, denk ik, in de geschiedenis iets gezegd over je persoonlijke verzorging. Maar wat zegt het tegenwoordig? Wat is voor jou kenmerkend?
2: Dat iemand echt wel om zichzelf geeft. Mensen die zijn tegenwoordig echt wel aan het opletten waar ze hun budget aan besteden elke maand. Mm-hmm. En als dat ook nog dat stukje zelf... Zo, af en toe heb ik even een stottermoment.
0: Geen probleem.
2: Als dat ook nog dat een stukje zelfcare is, waar mensen nog een budget aan willen besteden, ja, dan is dat het, denk ik wel, met name.
0: Is dat ook waar je het meest trots op bent? Dat je dat mee kan geven?
2: Ja.
0: Duidelijk, ja.
2: Ja,
0: heel
2: goed. Ja, vind ik wel.
0: Hey, en Donna, jij bent de founder van Twisties. Misschien kennen mensen dat wel, maar wie is Donna Pronk?
3: Ja, wie ben ik? Nou, Donna Pronk, 26 jaar, uit Den Haag, Scheveningen eigenlijk. En dus ondernemer, dat brengt me natuurlijk hier. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Romy. Dus ik was gestopt met school. En toen had ik wel zoiets van, nou, dan ga ik wel werken. Dat was dan natuurlijk wel belangrijk, dat vonden mijn ouders ook. En ik deed altijd wel zelf een beetje mijn nagels en bij vriendinnen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik hier gewoon even geld mee verdienen nu, dacht ik. En toen ben ik van het een toch in het ander gerold. En uiteindelijk, ja, in mijn vrije tijd ben ik dus net een soort Willy Wortel. Dus ik kwam altijd met nieuwe ideeën. En toen uiteindelijk wilde ik dus ook een eigen product ontwikkelen. En zo is Twisties dus 4 jaar geleden ontstaan. En vorig jaar op de markt gebracht. Dus uiteindelijk 3 jaar bezig geweest met productontwikkeling.
0: Ja, daar gaan we zo nog even op door. Maar hoe, nog even terug, want het ging wel een beetje... Hoe ben je dan specifiek? Is het ook een hobby geweest, net zoals Romy?
3: Ja, dus
0: zegt,
3: inderdaad, bij mezelf, bij vriendinnen. En ik was dus gestopt met school. Toen dacht ik, ja, ik moet toch echt wel even mijn tijd nuttig gaan maken. Dus opleiding gedaan, cursus. En ik had thuis een kamer over. Daar mocht ik dan van mijn ouders klanten ontvangen. Dus inderdaad ook heel klein daar begonnen.
0: Klein begonnen.
3: Uiteindelijk daar ook met een groothandel begonnen. Ja. Een online gedeelte. En zo kwam eigenlijk van het een kwam het ander.
0: Maar wat was dan het moment voor jou in die periode dat je dacht... hé, ik moet toch iets anders gaan. Ik ga er nog iets... Want je had het net al even in de voorbespreking ook over de e-commerce.
3: Ja.
0: Wat was dan een moment dat je zei... ik ga ook daar echt nog een stap verder in?
3: Ja, ik vond het dus niet prettig om een omzetplafond te hebben. En ik wilde ook altijd wel wat meer. En ik wilde niet als in per se in geld, maar ook qua creativiteit vond ik dat gewoon leuk. Vond het gewoon heel leuk om te ondernemen. Ik had het hier van de week ook met Romy over. Die zei toen, ja, vroeger ging ik altijd, wat was het, dvd's branden?
2: Ja, dvd's branden.
3: Ja, dat waren zeg maar 12 of zo. En zoiets had ik vroeger ook. Weet je, al dat ondernemen heeft er altijd wel in gezeten. Ik ging dan een beetje kleding verkopen op Marktplaats. Weet ik, dat heb ik niet lang gedaan hoor. Dat toen was er nog geen Vinted en zo.
0: Ja.
3: Maar dus dat ondernemen, dat heeft er altijd in gezeten. Ja. En ik kom ook dus echt uit een Haagse ondernemersfamilie. Mijn zusje hier is ook een ondernemer.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat heeft er altijd wel in gezeten. Dus ik wilde altijd wel meer en meer ondernemen. En dan, nou, dus dan werd het eerst een online gedeelte erbij. En dan kwam dit er weer bij. En toen dacht ik, nou, ik ga een product ontwikkelen. Ja, allemaal heel naïef natuurlijk.
0: Willy Wortel aan het werk hier.
3: Ja, ja, precies.
1: En je noemde net dat omzetplafond. Dat wilde je niet. Wat is een omzetplafond?
3: Nou ja, bijvoorbeeld wat Romy dus heeft. Dus
2: ja, je
3: uiteindelijk...
2: hebt een tax aan klanten die je kan helpen elke maand.
3: Zij kan niet meer dan...
1: Oh, gewoon fysiek het aantal mensen wat je eraan komt.
2: Vijf dagen in de week, 8 uur per dag. Ja, je kan zeggen, ik ga er 12 of 13 werken.
3: Dat
2: maar
3: gaat niet.
2: Is dat houdbaar op de lange termijn? Dat moet je jezelf ook afvragen.
3: Ja. Dat ook. En als ik een product verkoop, en dat is gewoon online. Ja, als ik slaap bij wijze van, dan verkoopt dat product nog steeds. Dus dan heb je geen omzetplafond.
0: Hey, en was er ook een probleem wat je wilde oplossen?
3: Ja, er was zeker een probleem wat ik wilde oplossen. Want zo ontstaat vaak natuurlijk ook een idee voor een nieuw product. En het probleem wat ik wilde oplossen was... wat ik deed dus in de salon, veel zetten van nail art. En dat teken ik dan met de hand. Maar dan was ik dus echt de hele dag bezig. Dus had ik 1 klant, was ik 7 uur mee bezig. En die rekenen dan ook zeg maar €300 voor 1 nagelzet. Gaat nergens over natuurlijk. En toen kreeg ik steeds vaker de vraag van... waar kon ik die stickers kopen? Maar het waren natuurlijk geen stickers. Ik had alles zelf getekend. En ik had toen wel al die webshop. Toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel iets aanbieden, maar ik wil geen stickers. Want dat kennen we denk ik allemaal wel. Het is stug.
0: Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar...
3: Ja, maar gewoon stickers in het algemeen.
0: Jij wel eens
3: geprobeerd?
2: Nee, ook niet.
0: Nee. Ja, ik dat wel. Is ook, dat zie je ook wel veel op de Insta's voorbij. Al die stickers voor nagels. Ik weet niet hoe goed dat is.
3: Het is
0: maar...
3: vaak allemaal slechte kwaliteit. Ja. En er hangt wel een beetje een soort... Ja, nou, ik had in ieder geval zoiets van, dat wil ik dus niet. Dus toen dacht ik, nou, wat wil ik dan wel? En ik had daar best wel vanaf het begin een duidelijk beeld van wat ik dan wilde. Dus ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ik dat ook wel snel kon regelen. Maar dat viel dus tegen. Ja.
0: Maar had je dan verwacht dat het zo'n succes ook zou worden?
3: Nou, dat weet je op voorhand natuurlijk nooit, dat hoop je. Ik wist wel dat er behoefte was in de markt. Mm-hmm. Dat wist ik wel. En het was iets wat ik kon schalen.
2: Naar methodieken die ons werk gewoon makkelijker maken. En waardoor we meer vraag in een kortere behandeltijd kunnen afgeven.
3: Ja.
2: Want je boekt bijvoorbeeld 1,5 uur in voor een klant om haar nagels te doen. Maar ik had het vandaag ook weer. Ja, Rome, ik wil eigenlijk ook nog dat en dat en dat. Sorry schat, maar we komen net 3 kwartier te kort. Het gaat hem niet worden. Dat krijg je dan.
0: Nee, precies. Dus dan kun jij ook meer klanten weer bedienen. Maar nog heel even, want ik begreep niet helemaal. Het zijn dus geen stickers, maar...
3: Het zijn geen stickers.
0: Wat is dat?
3: Ja, het is natuurlijk lastig uitleggen als je me nu niet kan zien.
0: Ja, nee.
3: Maar de beste vergelijking die je kan maken... Dus
0: jij hebt eigenlijk al je ideeën, zeg maar, even samengevat. Je hebt al je ideeën die je normaal op die nagel tekende.
3: Ja.
0: Daar ben jij dus eigenlijk vergt het ook iets van creativiteit van jou. He, want je moest al die prints...
3: Dat zijn dan de
0: designs.
3: Ja, het ging natuurlijk voornamelijk om het materiaal. Ik wilde echt een uniek materiaal ontwikkelen. En ik had eigenlijk verwacht dat er wel een leverancier zou zijn... die dit dus gewoon in de la had liggen. Want ik had dan een doosje. En dan had ik allerlei verschillende materialen in. En dan zei ik, nou, ik wil dit van dit materiaal. En ik wil dit van dit materiaal. En ik denk, nou, het is er. Ik moet het alleen zorgen dat dit in 1 product wordt. En dan ben ik er. Nou, dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Dus uiteindelijk zijn we gewoon zelf eigenlijk de fabriek ingegaan. En echt gewoon zelf grondstof.
0: En wat is het dan nu voor geworden? Wat
3: mixen.
0: Wat voor materiaal is? Plak je het erop? Of,
3: Nee, een gel polish heeft dus altijd een plaklaag. Dus dat herken je misschien wel. Want glad op glad glijdt. Ja. Dus dan zou je het er inderdaad af kunnen trekken waar we het net over hadden.
0: Ja.
3: Dus ongeacht het merk heeft een gel polish altijd een plaklaag. Dus ik wilde eigenlijk een materiaal ontwikkelen wat hecht aan die plaklaag. Zodat je dus ook geen andere producten nodig hebt. Ja. En dat het dus ook echt maar één stap is en niet vijf stappen extra.
0: Nee, precies.
3: Dus het plakt niet zelf, maar het plakt dus... Het smelt
0: eigenlijk. Je moet nog een onderkant, je moet een base doen en daar moet je iets op plakken.
3: Of een gel polish kleur, inderdaad. Ja. Of een base. Ja.
0: Hey, en ben je nou het meest trots op wat je bedacht hebt of de impact die je hebt gemaakt?
3: Nou, ik denk dat ik het meest trots ben op dat ik het wel gewoon heb kunnen verwezenlijken, zeg maar. Mm. Dus dat het uiteindelijk wel is gelukt, want dat was echt wel een lastig traject, zeg maar.
0: Ja, dan gaan we zo nog heel even... We willen natuurlijk altijd lessons learned hebben van onze Haagse ondernemers. Dus dat komt aan het einde nog even terug. Dus blijf vooral luisteren.
1: Ja, zeker. Waar ik nog heel benieuwd naar ben, nog even voordat we naar het volgende liedje gaan, want van een van mijn lievelingsartiesten, Lady Gaga, is hoe vind je dan zo'n producent die dat kan gaan maken? Hoe,
3: ja, dat is denk ik ook echt... Nou ja, daar ben ik veel te spiritueel voor dan denk ik dat moet zo zijn. Inderdaad, want waar begin je? Ik heb wel eens uitgezocht met mijn moeder. We hebben iets van... over 3000 mensen gesproken die dus nee hebben gezegd. Maar ik dacht, ja, ik heb maar één keer ja nodig. Dus ik denk, hoe moeilijk kan dat zijn? En uiteindelijk is iemand gevonden die zei... nou, ik wil het wel met je proberen en we gaan gewoon kijken of het lukt. En
0: heb je het in Nederland gedaan eigenlijk?
3: Ja, alles wordt in Nederland gemaakt, van A tot Z. Ja, zeker.
1: Wat vet. Na de reclame, of naar het liedje weer... we gaan naar Runway van Lady Gaga en Doechii. No matter what, you got.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Dit is tot 9 uur Haagse Knaken.
2: Ja, het is natuurlijk tot 8 uur, maar we krijgen nog een nieuw jingeltje. Maar leuk dat je weer luistert. Do, wie heb je bij je?
3: Ja, ik heb Romy en Donna hier. En zij zijn beide in de nail business. En nou, we hebben net een stukje, de maken altijd even kennis persoonlijk met de Haagse ondernemers. Dus nu wil ik eigenlijk door naar echte branche en alle ontwikkelingen. Romy, de nagelbranche, ik stipte het net al kort aan. Het is een branche waar je niet stil kan zitten, zeg je. Nee. Je moet er echt bovenop zitten.
4: Ja, constant.
3: Anders, nou ja, dan ben je eigenlijk verloren als ondernemer.
4: Ja, wat voor daar zit ook wel de uitdaging in.
3: Nee, dat is zeker zo. Maar ja. Wat voor een verandering in die branche, hè, van de meest misschien recente of misschien wel juist lang geleden, heeft nou echt impact ook op jou gehad? Je denkt, hé, dat maakte echt verschil.
4: Nou,
3: in omzet of
4: ik ben
3: in,
4: zelf niet zo gauw onder de indruk, maar die TPO-verandering was wel even dat ik dacht van,
3: wat is een TPO-verandering?
4: Dat was met die TPO-wet, met die verboden werkstof. Hmm. Toen moesten we wel even dat ik dacht van, oeh, dit wordt schakelen.
3: En maak dat eens concreet. Wat moest je dan anders doen?
4: Nou ja, ook de uithardingsprocessen, die waren natuurlijk een stuk minder. Gelukkig was het tijdelijk. En dat maakte dus dat ik behandelingen uitvoerde. En minstens 2 dagen later terugkwamen, Rome. Alles dondert eraf. Dus ook al je behandelingen constant opnieuw zitten doen. Ja, en dat doe je kosteloos.
3: Omdat je minder lang mocht uitharden.
4: Nee, ja, de uithardingstijd is zelfs langer.
3: Ja.
4: Maar als het product gewoon volledig loslaat van de nagel, ja, je kan een klant ook niet zo wegsturen.
3: Nee, precies. Hey, en die klanten, die zijn natuurlijk, kan ik me voorstellen, best wel kritisch. Waar letten ze nou vooral op?
4: Prijs-kwaliteitsverhouding. Ja. Sommigen die zitten echt in bepaalde budgetten waar ze in hun nagels in willen doen. Nou ja, kan je natuurlijk ergens voor €30 je nagels laten doen, maar het kan ook voor €130. Dus daar zit vaak wel een groot verschil in. En bepaalde merken, daar wordt heel erg op gelet. Want sommige merken zijn gewoon razend populair. Bijvoorbeeld Urban Nails, Dutch Nails Cosmetics, de Gel Bottle. Zo heb je er nog 185 die nou even niet op kan doen.
3: Nee, maar vooruit, het is in ieder geval een veelheid aan merken.
4: Ja, daar wordt ook steeds meer naar gekeken. Dan inderdaad ook naar HEMA.
3: Maar ook naar jou als...
4: Ja, 100%. Ik denk dat veel mensen echt wel voor mijn persoonlijkheid komen in de salon.
3: Hey, nou bepaald, want jij zei net ook al toen we muziekje even luisterden. Je zit er veel op social media ook. Dat bepaalt natuurlijk ook de trends. Hoe beïnvloedt dat jouw klantenkring?
4: Bij mij niet heel erg, want ik heb vrij basic klanten. Die gaan allemaal wel voor neutrale nagels. Maar er zijn ook een hele grote groep mensen die echt ontzettend van de nail art houden. En dan zie je nu vooral de 3D-prints en de cat eye en dat soort dingen voorbij komen.
3: En daar is de samenwerking ook met Donna toch dan in? Of maak
5: nee,
3: ik dan
5: wij kennen
3: link?
5: Elkaar wel van iets anders.
4: Ja.
3: Oh ja.
5: Dat wel, maar de cat eyes die ken ik. Ja, ja. Dat nu een trend is. En ik weet dat we achter de schermen bij Urban Nails daar ook heel erg mee bezig zijn. Ik weet niet of ik het eigenlijk al mag zeggen, maar ik geloof dat er volgende maand iets van 50 nieuwe cat eyes uitkomen. Dus daar zijn we echt, daar springen we wel heel erg op in.
3: Ja. Hey, en nou heb jij naast je salon ook nog een eigen academy, Romy. Wat vond je nou zo belangrijk? Je hebt het nog even, als de mensen net inschakelen, om die professionals ook op te leiden. Is er iets wat je zelf gemist hebt toen?
4: Ja, vooral de theoretische kennis. Het stukje ondernemen, dat heb ik echt gemist. Want hoe vaak ik mijn neus gestoten heb, dat ik dacht vooral, dan gaan we weer.
3: En kan je een voorbeeld noemen?
4: Bijvoorbeeld de coronatijd. Hoe kom je daar weer sterk uit? Hoe herpositioneer je jezelf daarna weer? Hoe ga je zorgen dat al je klanten weer terugkomen? Want iedereen is natuurlijk weg geweest en je moet vanaf nul weer beginnen. Dus met de academie zorg ik ook echt wel met de studenten dat ik echt zorg van, oké, kijk naar jezelf. Wie ben jij? Wat wil je? Wat is je visie? Wat is het doel wat je wil bereiken?
3: En heb je een samenwerking daarin met andere onderwijsinstellingen? Of
4: nee,
3: doe je dit echt,
4: echt zelfstandig.
3: En hoe komen ze bij jou?
4: Social media, de website, mond-op-mond reclame. Ik heb recentelijk een werkboek geschreven. Die ben ik online aan het promoten. Daar komen ook steeds meer studenten uit voort. Dus zodoende.
3: En hoeveel leid je er dan op zo gemiddeld in een jaar?
4: Nog niet zo heel veel, want ik ben 2 jaar geleden hiermee begonnen. Mm-hmm. Dus het is allemaal nog in een soort opstartfase. Maar ik denk dat ik nu al een stuk of 40 studenten heb mogen verwelkomen.
3: Zo?
4: Ja, dus dat is wel tof.
3: Die krijg je dan dus, zeg je, met name via social media, maar dus nog niet via onderwijsinstellingen?
4: Nee, dat zou ik wel graag willen, maar ja, het is geen erkend beroep. Dus ze zouden het op kunnen schalen als een mbo 4 opleiding, mm-hmm. denk ik. Mm-hmm. Maar ja, het is geen erkend beroep. Dus nee, zolang dat er niet is, lastig. Zal er ook geen erkend diploma komen voor deze branche.
3: Maar ik kan me wel voorstellen dat als je, net als jij zegt, een beetje betwijfelt, wat moet ik nou gaan doen en ik heb een papier of ik weet allemaal niet zo goed, dat jij bent wel echt een voorbeeld dan voor die meiden, denk ik.
4: Ik hoop het.
3: Zijn er ook jongens eigenlijk?
4: Ja.
3: Oh ja?
4: Ook in deze branche. Ja, in Nederland een stuk minder, maar in Amerika heb je echt hele grote mannelijke namen die echt de celebrity nail tech zijn.
3: Hey, dus, en wat moet er nou een toekomstige stylist volgens jou nou echt hebben om dit dan straks zelfstandig te kunnen doen?
4: De drive om door te kunnen zetten. Want het is niet makkelijk om dit op te starten. Zeker niet in een markt die zo aan het verzadigen is. Er wordt te veel gekeken, vooral bij de jonge nagelstylisten die net beginnen, naar de buurvrouw en wat is Pietje Pukje op de hoek aan het doen. Mm-hmm. Ga echt op je eigen gevoel af. En wat voor jou passend werkt, dat moet je doen als zelfstandige nagelstylist.
3: Mooi advies hoor. Ja. Thanks. Hey Donna, jij bent de founder van Twisties.
5: Zeker, ja.
3: Maar je zit ook bij Urban Nails nu.
5: Ook.
3: Vertel nog heel even iets over dat laatste, want dat hadden we net nog niet helemaal.
5: Ja, dus de Urban Nails heeft sinds december een nieuwe eigenaresse, Roxanne. Mm-hmm. En Roxanne is weer een vriendin van mij. En zij was distributeur met Roxanne Nails van Twisties. Dus zo kennen wij elkaar weer. En Twisties ligt helaas momenteel stil vanwege een aandeelhoudersgeschil. Mm-hmm. Dus ja, ik kwam ook ineens. Ik had ineens wat tijd over, zolang dit natuurlijk liep. Mm-hmm. Dus toen zei Roxanne van, joh, wil jij niet voor Urban komen doen wat je voor Twisties hebt gedaan? En daar heb ik toen eigenlijk gelijk ja op.
3: Dus eigenlijk ben je bij je eigen distributeur of een van de distributeurs weer in samenwerking aangegaan?
5: Ja, dus Roxanne heeft Urban Nails onlangs overgenomen. Ja. Dus Urban Nails was geen distributeur van mij.
3: Nee, maar sorry.
5: Roxanne wel.
3: Sorry. Ja. Nee, ik heb hem.
5: Ja. En zo ben ik daar dus terecht gekomen.
3: Maar je blijft nog steeds de founder van Twisties. Om even zo.
5: 100%. Ik blijf nog steeds uitvinder van het product.
3: Dat wil ik zeggen. En jij hebt gewoon als Scheveningse op Times Square gestaan.
5: Nou, dat hebben we dus niet gestaan.
3: Of niet gedaan, maar je bent wel in Amerika. Je hebt een prijs gewonnen.
5: Ja.
3: Jij bent eigenlijk, maar ik vat het heel snel samen. Je was eigenlijk een start-up. Mm-hmm. Je hebt iets bedacht. Je bent ook begonnen. Je hebt een design bedacht. Je dacht, het moet anders. Hè. Je wilde een probleem oplossen voor al die mooie. Dat duurde. Het kost ook veel te veel tijd om die nailarts te maken.
5: Het is heel onnatuurlijk.
3: Jij lost een probleem op. Je bent naar Amerika gegaan. Je hebt dan inderdaad net niet op Times Square, maar dat was wel idee.
5: Staat nog steeds. Dus ik heb ook tegen Romy gezegd van zo ken ik Romy dus weer. Ja. Want daarvoor zouden we ook samenwerken. We zouden uiteindelijk samen op Times Square staan. Met mijn bedrijf. En ik heb nog altijd gezegd, vroeg of laat gaan we dat ook gewoon doen. 100%. Ja,
3: daar hou ik je aan en dan kom je gewoon hier bij HVM weer terug. Maar heel even, dat moet voor jou toch ook best wel een stap zijn geweest. Van zo'n eigenlijk heel klein bedrijf, niet eens naar zijn start-up groei normaal, maar echt meteen een enorme huge lab naar een soort.
5: Ja, dat is heel onwerkelijk. Want we waren 31 maart zijn we online gegaan. En toen 2 weken later pakte eigenlijk het grootste Amerikaanse magazine, Nail Pro Magazine for the Beauty Professional, pakte ons op. En die schreef een artikel over ons. Ja, dan heb je natuurlijk een beetje voet in Amerika. En we zagen daar heel veel verkeer. En de trend vind ik daar ook veel leuker. En ik vind de markt ook veel leuker, eerlijk gezegd. Ja, toen ging dat balletje een beetje rollen. En toen waren we 2 maanden online en toen waren we al finalist voor een innovatieprijs in Parijs.
3: Maar hoe hebben ze jullie dan opgepikt? Hoe gaat zoiets?
5: Ja, of gaat zoiets?
3: Ja.
5: Nou, het is ook wel heel veel zaaien hoor. Dus ik moet zeggen, ik zat er wel heel erg op om toch wel zichtbaar te zijn bij dat soort partijen.
2: Nou, je vertelde net ook al dat je ongeveer 3000 producenten hebt gesproken. Dus,
5: dus inmiddels wisten ze volgens mij wel wie ik was. Ja, inderdaad, ja. Dus ja, je moet natuurlijk gewoon opvallen. En ik denk dat ik daar wel. Ik ben dus groot fan van guerrilla marketing. Dus eigenlijk.
3: Van?
5: Guerrilla marketing.
3: Oh ja, oké. Okay.
5: Dus
3: ja,
5: dat
3: ja.
5: is eigenlijk ja, ja. met zo min niet. Mogelijk, ja. zoveel mogelijk ja, exposure. Dus ja. eigenlijk wat wij bijvoorbeeld zouden doen op Times Square in New York. Dat hebben we ook in Londen gedaan. Die prijzen en dergelijke. Dus toch op een unieke manier opvallen en zichtbaar zijn. Waardoor dus eigenlijk ook dit soort media aantrekt.
3: Maar ook,
5: en het product was gewoon ook echt goed.
3: Ja, en ik hoor tussen de regels er ook zeggen, je moet je succes ownen.
5: Ja.
3: Ja,
5: kijk, als je een kans krijgt, dan moet je hem ook wel pakken natuurlijk. Dus wat dat betreft, ik vind ondernemen, ik spring wel in het diepe zonder zwemdiploma natuurlijk. Mm. Maar dat moet je ook gewoon doen. En dan voordat je het weet, win je dus wel zo'n prijs. Want uiteindelijk wonnen we dus de Reader's Choice Awards in Amerika. Ja.
3: Ja, dat, ik vind dat bijzonder knap, sowieso van jullie allebei.
4: Ja, dankjewel.
3: En jullie zeggen natuurlijk allebei eigenlijk hetzelfde. Hè? Je moet een diepe springen, je moet in jezelf geloven, je moet een drive hebben. Je moet je succes willen ownen, je moet willen opvallen. en go for it.
4: Ja.
3: Maar jij
4: ja.
3: zegt net, Romy, ik heb eigenlijk, als ik vraag wie is je sparringspartner, nou, die had je niet, zelf in vallen en opstaan.
4: Nee, ja, ik heb voor de jaren heen heel veel mooie contacten mogen opdoen. Onder andere met Donna, nou, zo ook met leveranciers waarmee ik werk. Dus dat zorgt wel voor steeds meer verbinding en steeds meer kansen, ook voor mij op de lange termijn. Ja. Maar dat heeft echt wel even geduurd voordat ik zo ver was.
3: Hoe was dat dan voor jou, Donna? Heeft dat bij jou ook even geduurd of had jij...
5: Nou, één ding wat ik dus wel super belangrijk vind, zeker in de wereld van nu waar alles online is, is dus echt investeren in het klantcontact. Ik weet nog de eerste keer met Romy, toen hadden we ook gewoon fysiek afgesproken. En dat doe ik dus eigenlijk ook altijd met mijn leveranciers. Zelfs nu Twisty stil ligt, kom ik nog steeds daar over de vloer om gewoon even te kletsen. En dat is wel echt heel belangrijk. Ja. Dus die gesprekken blijf ik altijd wel voeren. En dat heeft me ook wel zeker ervoor gezorgd dat ik ook weer verder kon. En dat het creëert ook weer heel veel kansen.
3: Je geeft eigenlijk ook een antwoord op de vraag, hoe blijf je relevant, zichtbaar blijven?
5: Ja,
3: 100%.
4: En ook daar hebben we een dagtaak aan. Dat is gewoon een tweede baan. Ja.
3: Hey, als jullie nog even vooruit kijken. We zitten nu 26. Jij hebt dat product ontwikkeld. Daar gaan wij vast ongetwijfeld nog heel veel van horen. Je werkt nu samen met Urban Nails. Jij bent hard bezig met je salon, met de Academy. Als we nou even een sprong maken naar 2030, wat is dan de trend?
4: De trend, zo.
3: Of wat gaat er dan veranderen?
5: Nou kijk, de markt is gigantisch. Hè? In Europa is het alleen al 15 miljard. En de consumentenmarkt die groeit met 12% per jaar. En de professionele markt met 9% per jaar. Dus dat is natuurlijk echt, dat zijn gigantische cijfers. Kijk, trends, dat is natuurlijk wel lastig voorspellen over 5 jaar. Zeker in de wereld van nu. Innovatie binnen deze branche is gewoon heel belangrijk. En dat vind ik ook gewoon heel leuk om daar nieuwe dingen in te ontdekken. Ja.
3: Maar vorige week stonden wij hier ook, Kat en ik. En toen had Kat, een ondernemer, ook over de koffiehuizen. Ook een jong meisje wat net voor zichzelf begonnen was. En die zei, ja, ik wil eigenlijk best wel vaker open. Maar ja, ik ben nog alleen. En dan werk ik al zoveel. Dus dat hoor ik eigenlijk hier ook alweer. Hard werken, veel uren draaien.
5: Dat is leuk.
3: Maar dan komt de vraag, dat is ook in deze tijd wel belangrijk. Hoe houden jullie je balans? Wat kan je daarin ook voor jonge ondernemers
4: meegeven? Nou, dat is lastig, want ik ben hem ook vaak kwijt. Ik heb de ene week ga ik als een jekko, en de andere week denk ik, ach, stop maar alsjeblieft 6 meter onder de grond.
3: Is er iemand die jou even tegen jou zegt, Romy, nou even...
4: Af en toe wel,
3: even
4: ja.
3: Uit.
4: Af en toe wel, en dat moet je geestelijk ook echt wel doen, want anders hou je het niet vol.
3: En bij jou, heb jij dat ook? Want jij bent ook...
5: Ik herken dat 100%, ja. Want ik schiet natuurlijk ook naar 100. Ja, ergens, ik snap wel dat je ook wel op zoek moet zijn naar balans, maar ergens heb ik dus ook dat ik denk, ik ben 26, ik heb geen man, ik heb geen kinderen. Ik kan nu ook nog een keer failliet gaan. Weet je, ik kan nu nog alles geven. En dat het dan dus weer niet lukt. Of misschien wel, je weet het niet. Ik heb niet zoveel te verliezen. Dus ik wil eigenlijk deze jaren ook nog wel gewoon gebruiken om heel hard te werken. Ja, ik sport wel veel. Ik moet wel echt mijn hoofd leegmaken. Maar ja, ik ben wel met je eens. Het gaat wel ten koste natuurlijk ook van je sociale leven. Maar aan de andere kant, net zoals gisteren, dan heb ik ook een hele gezellige lunch met een van mijn leveranciers. Dus dat vind ik dan weer een soort sociaal. Ja, dat is dan nu mijn sociale leven. En dan gaat het over werk. Maar dat vind ik gewoon heel erg leuk.
3: Ja.
5: Dus ik vind het dan niet erg.
3: Nee, oké, maar je sport ook veel, zeg je. Dus jullie maken toch een...
5: Dat
3: doe jij nog iets daarnaast om je hoofd?
4: Ook sporten. En ik heb een fantastisch lieve hond, Pablo. Dat is echt mijn kameraadje eerste klas. Dus zodra die staat, mam, kom, we moeten naar buiten. En dan ben ik ook weg.
3: Dan ben je ook even
4: dan is
3: naar
4: het niks en niemand meer.
3: Nou,
4: nog wel lekker
3: klinkt
4: met hem.
3: Verstandig.
4: Ja.
3: Heel goed.
2: Altijd goed om even naar buiten te gaan.
4: Ja, zeker.
3: Wij gaan ook even naar buiten.
2: Wij gaan ook even naar buiten. En ik hoor jullie heel veel yes zeggen. Dus daarom Just Say Yes van Snow Patrol.

0: Ja, dat was Just Say Yes van Snow Patrol. En we gaan alweer het laatste blokje in met de dames van de Nail Art. Dominique, waar gaan we dit het laatste blokje over hebben?
1: Ja, nu gaan we het natuurlijk hebben over de tips aan andere Haagse ondernemers. Maar ook lessons learned, de uitdagingen. En nou ja, als we elkaar over een tijdje weer eens spreken, waar die meiden dan staan. Romy, Den Haag kent veel ondernemers. Wat maakt deze stad nou zo fijn om te ondernemen?
2: Wat mij betreft, omdat ik er geboren en getogen ben. Ik heb nog geen andere stad bekeken, dus ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik kan er geen eerlijk antwoord op geven.
1: Nou, je geeft een heel eerlijk en direct antwoord. Dus dat is een hele domme vraag voor mij.
2: ja, ik zou het echt niet weten.
0: Toen zijn je klanten ook allemaal Haagenezen?
1: Toen ik hem al stelde, dacht ik... Nee, maar wat is het... Als je dan hier naartoe zou verhuizen, is het een fijne stad om te ondernemen?
2: Dat denk ik wel. Er is echt heel veel klanditie. Er is veel... Hoe zeg je dat ook weer? Bruis op straat. Bemoerigheid.
1: Ja,
2: aanloop overal.
0: Ja, het bruis te doen.
2: Ja. Dus ik denk het wel wat dat betreft. Ik denk dat je in sommige dorpen ook wel goed zit. Maar over het algemeen in Randstad...
1: Zit je gewoon hier beter.
2: Ja,
1: Den Haag is sowieso natuurlijk een leuke stad. Hey, en welke uitdagingen zie je nou voor jezelf de komende tijd?
2: Ik denk dat dat toch wel is om die academy echt goed te gaan laten lopen. En toch met mijn ideeën aan de slag om uiteindelijk groter te gaan.
0: Ik hoor alleen maar ideeën uitbreiden, groter, meer.
2: Ja,
0: volgens mij over 5 jaar,
2: hè?
0: Joh, dan zie je door heel Den Haag.
2: Maar het moet wel realistisch zijn. Je moet er ook heel rationeel in zijn. Want er komt een hoop bij kijken, nog meer verantwoordelijkheid. Dus... En dat is ook iets wat ik moet afwegen. Dus ik denk dat dat voor mij ook wel een uitdaging is. Van hoe ver ben je bereid om te gaan als ondernemer?
0: Doe je tot nu toe alles alleen? Of heb je een compagnon? Of heb je mensen in dienst?
2: Ik heb een collega, ZZP'er, hartstikke lieve meid. Die helpen ontzettend veel met dingen. Maar het grootste gedeelte komt toch op mijn eigen schouders terecht.
1: Oké, maar wat als ik je nou over een jaar weer spreek?
2: Dan?
1: Hoe zit Romy er dan bij?
2: Dat durf ik echt niet te zeggen. Daar heb ik geen antwoord op.
1: Nou, dan ga ik hem zo nog een keer stellen. Ja. Dan kan je er even over nadenken.
2: Kan ik er even over nadenken.
1: Hey, en Donna. Hoe zie jij de toekomst nu voor je?
3: Kan je daar... Nou, het leuke is denk ik ook dat die eigenlijk niet zo te voorspellen is. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Urban Nails, moet ik zeggen. Maar dat ondernemen, dat zit toch wel in mijn bloed. En ik wil daar toch wel echt op verder. Dus ik hoop eigenlijk dat ik over 5 jaar... ook weer hele andere nieuwe producten heb ontwikkeld die heel innovatief zijn. Ik vind dat proces daaromheen heel leuk. Ik heb het kunnen laten patenteren. Dat vond ik heel interessant. Het hele stuk wat daarbij komt kijken... Productontwikkeling is toch echt wel wat ik het leukste vind. Dus ik hoop eigenlijk de komende 5 jaar nieuwe producten te ontwikkelen en die gewoon op de markt te brengen.
1: En als we jou over een jaar hier zitten, zit er dan een international woman?
3: Ja, ik wou zeggen, ik hoop het. Maar hoop is natuurlijk een slechte strategie. Dus daar gaan we natuurlijk gewoon voor. Ja.
1: Hey, en wat zou jij nou dan echt jonge ondernemers mee willen geven? Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt?
3: Nou, dat zijn er een hoop hoor. Ik heb denk ik wel een hoop lesgeld betaald met Twisties, maar... het belangrijkste is denk ik toch, bescherm sowieso je eigen idee. En dat is niet alleen een patent of iets dergelijks, maar zorg ook, wat mijn redding is geweest, dat ik iedereen een NDA heb laten tekenen. Dus dat ik het op die manier echt allemaal heb gekaderd. Mm-hmm. Dus dat is wel echt het belangrijkste. En verder, weet je, ik zeg altijd, volg je hart, dan ga je nooit verkeerd. Je moet het ook gewoon doen. Je moet het ook gewoon leren en... ja,
1: ervaren.
3: Je weet het ook gewoon.
1: Alleen,
3: en ervaren inderdaad.
1: Je hoopt natuurlijk niet zo hard steeds te vallen, denk ik.
3: Nee, dat had ik inderdaad niet van tevoren. Ik dacht dat ik alle mogelijke scenario's wel had uitgedacht, behalve deze.
1: Mm-hmm. Dat het ook mis kon gaan.
3: Dat het op deze manier inderdaad zo mis kon gaan. Of dat het dan stuk loopt op een aandeelhoudersverschil. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel zonde. Kijk, als de sales niet lopen, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Maar nu was het product eigenlijk heel leuk. Er was heel veel markt.
1: Ja, daar was met je onderneming niet veel mis, zeg maar.
3: Nee, uiteindelijk zijn we 4 maanden online geweest. Ja, dat gaat nergens over natuurlijk.
1: Nee.
3: 4 maanden. En dan in die korte tijd toch denk ik wel een hoop markt.
1: Ja, daar was met je onderneming niet veel mis, zeg maar.
3: Nee, uiteindelijk zijn we 4 maanden online geweest. Ja, dat gaat nergens over. Natuurlijk.
1: Nee.
3: 4 maanden. En dan in die korte tijd toch denk ik wel een hoop neergezet. En is in ieder geval

0: en binnen.
1: Dan een beetje nageltjes lakken, ja.
2: Nee, dat klopt. Dat hoeft ook zeker niet. Dan zouden we natuurlijk...
1: Nee, daarom. Dat maakt het ook leuk, juist die afwisseling. Want wat Donna ook zegt met de productontwikkeling. Nou, zo zit ik natuurlijk volop in mijn lesontwikkelingen om dat allemaal uit te werken. Dus,
2: wat zouden we nog even, we hebben een paar minuten op de klok. Wat zijn nou, voor, was ik nog even benieuwd naar, wat zijn nou echt energy drains voor jullie?
1: Ik denk dat dat voor mij cliënten zijn die niet zo aardig zijn. Daar loop ik echt op leeg persoonlijk. Ja, soms word je echt heel naar behandeld in deze branche. En dat krijg je er ook bij. Maar dat weegt niet op tegen de hoeveelheid cliënten die wel hartstikke lief zijn en die Red Bull voor je meenemen als ze weer komen. Enzovoort. Maar dat is iets wat voor mij echt wel een valkuil is.
2: Dus daar moet je jezelf ook goed tegen beschermen.
1: Daar moet ik mezelf heel goed tegen beschermen.
2: Nou, dat vind ik heel openhartig van je dat je dat deelt. En Donna, voor jou, wat is voor jou echt een energy drain?
3: Ja, ik heb dus het idee dat het elke maand weer anders is voor mij. Dus de ene maand kan het een collega zijn. En de andere maand is het twisties die weer even aan me loopt te trekken. Of dat waar daar weer een ontwikkeling is. Wat natuurlijk heel veel energie ook weer kost. Dus ik weet niet. Voor mij is dat een beetje wisselvallig geweest.
2: Hey, en nog even de laatste vraag, want jullie eigen nagels. Hoe gaat het daarmee?
1: Op dit moment goed.
2: Ja. Ja, jij hebt lange, mooie, lange nagels.
1: Dit is voor mij echt kort. Normaal
2: over kort.
1: Ik 4 centimeter eraan zitten.
2: Oh, echt?
1: Dat ongeveer.
2: We hebben hier ook nog een... Ja, precies. Als je nou even in de camera...
3: Ja,
2: dan
3: we maken er even dus een foto inderdaad.
2: Van. Maar kan je er dan mee werken?
1: Ja, kan ik wel.
2: Serieus?
1: Ja, deze korte nageltjes zijn wel veel praktischer natuurlijk.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Maar ik ben het wel gewend om... En ik vind daar ook de uitdaging in... Ja. Om echt een extreme shape nagel te zetten. Want dat is gewoon kunst. Dat is niet eens nagelslisten te noemen.
3: Dat is heel technisch.
1: Ja, daar staat zoveel achter.
2: Ja, en wat heb jij, Donna?
3: Nou, ik heb het eigenlijk nu heel beschaafd, heel kort. Ja. Dat is dus eigenlijk helemaal niet iets voor mij mis. Dan heb ik een beetje hetzelfde als wat mijn zusje
2: heeft. Oh,
1: wow.
3: Maar ik kwam deze maanden even om in werk. Dus ik had zoiets van, als ik veel moet typen, dan is dit wel even makkelijk. Dus het is wel altijd netjes, maar meestal heb ik ook wel iets meer dan dit.
2: Maar dit is wel extreem lang, toch? Of is dit gewoon oké? Okay? Ik ben hier niet... Ik heb ze meestal vrij kort. Ik kan dan niet meer typen. Hey, en Kat,
4: Sorry.
2: Hey, zeg maar hoor.
4: Ik ben er wel aan gewend. Ja. Ik heb het al, Donna doet al zo lang nagels. Ik was denk ik 12 toen ik mijn eerste setje nagels had. Dus ik heb deze lengte al heel erg.
3: Jessie kan het wel hebben. Die kan het wel aan.
2: En hoe zit het met jouw nagels?
5: Nou, mijn nagels gewoon helemaal niks. Echt puur natuur.
2: Ja, jij bent hier.
5: Ik heb altijd piano gespeeld, dus ze moesten altijd kort.
2: Van mijn kind. Dat moeten ze inderdaad heel kort.
5: Ja. Ja.
2: Hey, ik wil jullie echt met... Uit de grond van ons hart echt zeer hartelijk danken.
1: Jullie ook. Dank voor de uitnodiging. We vonden het ontzettend tof.
2: Ja, wij hebben inmiddels zo'n grote bellenlijst. Want we gaan in september dus aan ons 5e seizoen beginnen. Ja. Jullie worden zeker weer binnenkort eens even gebeld om te vragen hoe het met jullie is. Misschien wel een combinatie. Kunnen we een mooie combinatie met een ander Haagse setje maken.
5: Mm-hmm. Zeker.
2: Maar ik vond het leuk dat jullie er waren. En ook dat jullie
1: superleuk.
2: Echt zo openhartig hebben gesproken over jullie ondernemersreis. Thanks, guys.
5: Heel inspirerend. Ja, heel en nog even als laatste. Als mensen langs willen komen, waar moeten ze dan heen?
1: Ik zit aan de Dr. J. Presserstraat in Houtwijk, Den Haag. Ja. Google het, Lush Nails, dan vind je hem 100%.
2: Ja, nee, Insta, jongens.
1: Ja, Lush Nails. TikTok, Lush Insta, we staan overal op.
2: Hey Kat, wat doen we volgende week? Sta jij weer hier?
5: Ik drie op rij. Sta ik hier met Bas. En ik heb heel leuk twee vrouwelijke galeriehouders.
2: Oh,
5: de gast.
2: Het is echt
5: helemaal zin in. Het is echt Girls Week. Zeker.
2: Oh, wat leuk, joh.
5: Dus bedankt voor het luisteren allemaal. Graag tot volgende week. En dan sta ik hier dus met Bas.
2: Bye-bye.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat dat nu wel speelt, is dat er veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
1: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
0: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
1: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
0: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Een hele zwoele avond met Dana Gillespie. You weren't when I'm born a man. Hey, welkom allemaal bij Radio Tonka. Wel nodig vanavond tot en met 12 uur. Tot 12 uur. En dan is Foutenman Producties aan de beurt. En tot die tijd heb ik cracker vinyl bij me. En ik ga het anders doen dan de afgelopen keren. Want ik ga nu gewoon lekker allemaal verschillende dingen draaien. En niet hele kanten. Dus

Assim, né?

0: FM. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: il guaio.
1: Che vuoi?
2: Ti voglio dire una cosa.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

Tot een volgende keer. Dat was, wel nodig, niet nodig, eclectica en zo. Tot de volgende maand. Radio Tonka, Foutenman Productions. Tot 2 uur. Hier op Radio.

0: Goddamn finger off.
1: Quit your hollering.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden.

0: dat gaat gebeuren, zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
0: Echt iets wat dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, en van dik oud zaag mijn planken. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Om maar even een bruggetje te maken. Lekker slapen. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dat is, naar mijn idee, volgende week woensdag. Blijf vooral luisteren hier op Radio Tonka. Je weet wel, je beste vriend in de nacht. Maar nu even niet meer. Tot

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat ik nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag